0: avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Krista Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. Koning Charles zal tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Caribisch gebied niet om het Britse slavernijverleden heen draaien. Dat heeft Buckingham Palace vrijdag laten weten. Samen met koningin Camilla gaat Charles later deze maand naar de Bahama's en Guyana, voordat hij afreist naar Antigua en Barbados. Het programma zal niet voorbijgaan aan de donkerste dagen uit ons verleden, zoals de koning ze heeft omschreven. Het Verenigd Koninkrijk was naar schatting verantwoordelijk voor het wegvoeren en als slaaf verkopen van zo'n 3,2 miljoen Afrikanen.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
1: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie.
0: De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 en 9 graden. Vanochtend verdwijnt de mist en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking. Met 19 tot 21 graden is het warm voor de tijd van het jaar. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Vannacht opnieuw kans op mist, met temperaturen tussen de 5 en 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken. In het noorden misschien een enkele bui. Het wordt weer zo'n 19 tot 21 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
6: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren.
0: De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut.

0: en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagen stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. tussen 2020 en 2022

0: vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Krista Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis probeerden haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. En nu het economisch nieuws.
1: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
2: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind waait. Vanochtend lost de mist op en wordt het vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt aangenaam warm, 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Vannacht is het overwegend droog met plaatselijk mist. Morgen zijn er zonnige perioden met in het noorden kans op een enkele bui.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario.
6: Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij Pro steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor Pro voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd.
7: Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren. En nu het economisch nieuws.
8: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
9: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
7: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
9: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100.
10: De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1,000 en $1,400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI. Een 38-jarige man is in de Verenigde Staten gearresteerd op verdenking van het smokkelen van computerservers naar China ter waarde van meer dan $300 miljoen. Greg Louis zou valse documenten en omwegen via landen als Maleisië en Singapore hebben gebruikt om de servers zonder vergunning naar China te verschepen. De servers bevatten grafische processors die veel worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie. De man had een technologiebedrijf waarmee hij de spullen kocht en verzond, terwijl daarvoor een vergunning van het Amerikaanse ministerie van Handel verplicht is. Als hij schuldig wordt bevonden, hangt hem een maximumstraf van 50 jaar cel boven het hoofd. De Verenigde Staten proberen met exportbeperkingen te voorkomen dat geavanceerde AI-technologie de militaire mogelijkheden van China versterkt.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind waait. Vanochtend lost de mist op en wordt het vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt aangenaam warm, 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen.
11: Vannacht is het overwegend droog met plaatselijk mist. Morgen zijn er zonnige perioden met in het noorden kans op een enkele bui.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
14: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
15: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
16: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
17: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
18: Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
20: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
21: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagen stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog.
20: In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
21: Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
22: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
23: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten.
0: Tesla klom bijna 5%, omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4%, omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
1: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
2: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
6: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en krijgen we zonnige perioden. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door de bewolking heen. Het wordt warm voor begin oktober. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Ook morgen blijft het overwegend droog, met af en toe zon en vooral in het noorden kans op een enkele bui.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
7: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
8: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
9: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
10: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
26: Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt.
5: Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
11: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
13: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
14: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
15: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten.
12: Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
17: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
18: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
19: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2.
0: Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar...

0: voor de kans op een enkele bui.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep. Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC.

0: nieuws dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
1: En nu het economisch nieuws.
2: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
3: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
4: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber. Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1,000 en $1,400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 en 9 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de kust een matige zuidwestenwind. Vanochtend lost de mist op en laat de zon zich zien. Vanmiddag blijft het overwegend zonnig, met wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen zonnige periode. In het noorden kan een enkele bui vallen. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
9: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
10: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
11: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
12: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
13: Oppositiepartij PRO steunt nu toch de wet die het verplicht bijmengen van groen gas regelt. De partij vreesde dat de wet een financiële prikkel voor de bio-industrie zou betekenen, omdat vergisting van mest nodig is voor de productie van groen gas. Klimaatminister Stientje van Veldhoven zegt toe te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en eventueel maatregelen te nemen. Die toezegging is voor PRO voldoende om voor te stemmen. Aanstaande dinsdag wordt over de wet gestemd.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump.
14: De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
15: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
16: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
17: Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
18: En nu het economisch nieuws.
19: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
20: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
21: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
22: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
23: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 5 en 9 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de kust een matige zuidwestenwind. Vanochtend lost de mist op en laat de zon zich zien. Vanmiddag blijft het overwegend zonnig, met wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Komende nacht opnieuw kans op mist. Morgen zonnige periode. In het noorden kan een enkele bui vallen. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
4: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
6: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
7: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
8: RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap €10.000 per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws.
5: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
9: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
10: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
11: Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
12: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
13: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten.
1: Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
14: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
15: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
16: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2.
25: Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden in het oosten en 9 graden aan de kust. Er staat weinig wind, alleen langs de kust een matige zuidwestenwind. Vanochtend trekt de mist op en laat de zon zich zien. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Morgen weer zonnige periode. In het noorden kans op een enkele bui.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
19: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
20: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
21: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
22: RTL Nieuws meldt dat de verdachte achter de aanslag in Overasselt de moordmissie in honderden berichten op Signal en Snapchat hebben voorbesproken. Op 31 augustus werden 3 extra mannen geronseld via Snapchat met de boodschap 10.000 euro per man. Nog geen dag later volgde een schietpartij, waarbij beveiliger Barry werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. In de chats gebruikten de mannen bijnamen als Schakelaar, Frank Visser 82 en Mika Gods om over de klus te praten.
24: Geen
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
6: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
7: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagen stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
8: Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
23: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
26: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank.
1: Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
5: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
9: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
10: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel.
13: Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg.

0: Vanochtend trekt de mist op en laat de zon zich zien. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig door wat bewolking heen. Het wordt warm voor de tijd van het jaar, met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten wat lichte regen vallen. Morgen weer zonnige periode, in het noorden kans op een enkele bui.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
3: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een fly-do.

0: Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
2: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht.
0: Nike verloor bijna 4%, omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
1: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem. Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
3: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden landinwaarts tot 10 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind waait. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon regelmatig door. Vanmiddag schijnt de zon door wat bewolking heen. Met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden wordt het warm voor begin oktober. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen. Morgen zijn er zonnige perioden. In het noorden kan een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
8: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers.
3: Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
9: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
3: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft. Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Haar advocaten schrijven dat artsen in het ziekenhuis proberen haar leven te redden. Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar bleek na twee injecties met pentobarbital nog in leven. Bij aankomst in het ziekenhuis waren haar armen opgezwollen en bedekt met brandwonden en blaren.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
12: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten.
14: De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
15: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
16: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
17: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg.
20: In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, maar er kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 6 graden landinwaarts tot 10 graden aan de kust. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind waait. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon regelmatig door. Vanmiddag schijnt de zon door wat bewolking heen. Met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden wordt het warm voor begin oktober. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen. Morgen zijn er zonnige perioden. In het noorden kan een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
24: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten.
0: Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
1: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
2: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
5: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
6: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
8: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock.
3: Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
4: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
7: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
9: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk.
12: Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de kust is het matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon door. Vanmiddag blijft het zonnig met wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richting. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Komende nacht is het overwegend droog met kans op mist. Minimaal 7 tot 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en kan er in het noorden een enkele bui vallen. Het wordt weer 18 tot 21 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan.
13: De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
14: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
15: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
25: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn 2 Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden 2 weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De 2 mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een 3de persoon die mogelijk in Iran verblijft.
16: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels.
17: De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
18: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
20: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
23: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
24: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond

0: Kaminski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met hier en daar mist. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Er staat weinig wind, alleen aan de kust is het matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon door. Vanmiddag blijft het zonnig met wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit westelijke richting. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Komende nacht is het overwegend droog met kans op mist. Minimaal 7 tot 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en kan er in het noorden een enkele bui vallen. Het wordt weer 18 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. ramde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze

0: gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
1: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in. Maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
4: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten.
1: Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
5: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
6: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
7: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1,000 en $1,400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Wel kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 6 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon geregeld door. Vanmiddag blijft het zonnig met wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht opnieuw kans op mist en is het overwegend droog.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
12: Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 6 jaar cel geëist tegen Omar E. voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Oud-Gastel in 2022. Bij de aanrijding kwamen een moeder van 39, haar zoon van 8, haar dochter van 10 en een vrouw van 42 om het leven. E. randde op 2 september van dat jaar de stilstaande auto terwijl hij 95 km per uur reed. Kort daarvoor zou hij 155 km hebben gereden, waar 50 is toegestaan. De rechtbank legde E. eerder 4 jaar cel op, maar zowel de verdachte als het OM ging in hoger beroep.
13: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
15: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
16: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
17: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
2: En nu het economisch nieuws.
18: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
19: Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
20: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
21: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
22: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Wel kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 6 graden landinwaarts en 10 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen aan de kust waait het matig uit het zuidwesten. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon geregeld door. Vanmiddag blijft het zonnig met wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht opnieuw kans op mist en is het overwegend droog.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken.
3: Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
5: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
6: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
7: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
25: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder.
21: In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
8: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
9: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
21: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
10: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen.
24: Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met hier en daar wat mist. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon geregeld door. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door en wordt het aangenaam warm. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen. Vannacht opnieuw kans op mist en temperaturen rond de 7 tot 11 graden. Morgen volgen zonnige perioden. Vooral in het noorden kan een enkele bui vallen.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen.
2: De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
14: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
16: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
17: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
25: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee Iraniërs aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze zouden twee weken geleden hebben willen aanvallen op de avond van Yom Kippur. De twee mannen van 34 en 36 jaar woonden in Liverpool en Salford. Ze zijn aangehouden op de dag dat de aanslag had moeten plaatsvinden. De politie vermoedt dat ze hebben samengewerkt met een derde persoon die mogelijk in Iran verblijft.
1: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in. Maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
3: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
18: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
1: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
19: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1.
24: Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft.

0: jaar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zieliński en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met hier en daar wat mist. Het wordt tussen de 6 en 10 graden. Vanochtend lost de mist op en breekt de zon geregeld door. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door en wordt het aangenaam warm. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen. Vannacht opnieuw kans op mist en temperaturen rond de 7 tot 11 graden. Morgen volgen zonnige perioden. Vooral in het noorden kan een enkele bui vallen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
2: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico.
1: Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog.
2: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in. Maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024.
1: De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
2: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
3: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
2: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
3: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1,000 en $1,400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao-keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog wat mist hangen, maar die trekt halverwege de ochtend op. Daarna wordt het vrij zonnig en het blijft droog. Landinwaarts waait er weinig wind. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door. Met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden is het warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog, maar in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen. Vannacht is er weinig wind en kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen overdag zijn er zonnige perioden, met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran.
6: Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
7: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
1: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. Het Ethiopische regeringsleger zegt de luchthaven van Mekelle te hebben ingenomen. De luchthaven ligt ongeveer 10 kilometer buiten de hoofdstad van de noordelijke regio Tigray. Vorige week braken daar gevechten uit tussen het regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront. Tussen 2020 en 2022 vochten Ethiopië en het Tigray Volksbevrijdingsfront een bloedige oorlog uit. Daarbij kwamen 600.000 mensen om. Er wordt gevreesd dat de huidige gevechten weer uitmonden in een grootschalige oorlog.
2: En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in. Maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
7: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
8: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
7: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
3: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk nog wat mist hangen, maar die trekt halverwege de ochtend op. Daarna wordt het vrij zonnig en het blijft droog. Landinwaarts waait er weinig wind. Aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door. Met 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden is het warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog, maar in het noordwesten valt mogelijk wat lichte regen. Vannacht is er weinig wind en kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen overdag zijn er zonnige perioden, met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa.
10: De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
11: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
12: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De afgelopen dagen is de zuidelijke brug over de Dnipro verschillende keren geraakt door Russische drones. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran.
15: Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
16: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
17: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
18: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd.
19: Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
20: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
21: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
22: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
23: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op sommige plekken nog mistig, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het vrij zonnig en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanmiddag wat bewolking met regelmatig zon. Het wordt aangenaam warm voor begin oktober. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht overwegend droog, met plaatselijk kans op mist. Minimaal tussen de 7 en 11 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden en enkele buien in het noorden. Elders droog met zonnige perioden. Opnieuw tussen de 18 en 21 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario.
3: Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
4: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
5: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De afgelopen dagen is de zuidelijke brug over de Dnipro verschillende keren geraakt door Russische drones.
8: Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran.
26: Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
27: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
28: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
0: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. En nu het economisch nieuws. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
9: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
10: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
11: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
12: Google verhoogt de prijs van de Pixel 10a-telefoon met $100 naar $599. Samsung verhoogde donderdag al de prijzen van meerdere modellen met $100. De Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra kosten nu tussen de $1000 en $1400. De prijsverhogingen zijn het gevolg van een aanhoudend tekort aan geheugenchips. Dat tekort komt door de enorme groei van datacenters voor AI.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden.

0: en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op sommige plekken nog mistig, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het vrij zonnig en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuidwesten. Vanmiddag wat bewolking met regelmatig zon. Het wordt aangenaam warm voor begin oktober. 19 graden in het noorden, 21 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Vannacht overwegend droog, met plaatselijk kans op mist. Minimaal tussen de 7 en 11 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden en enkele buien in het noorden. Elders droog met zonnige perioden. Opnieuw tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen.

0: Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De afgelopen dagen is de zuidelijke brug over de Dnipro verschillende keren geraakt door Russische drones. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
2: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
3: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
2: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er op sommige plekken nog wat mist hangen. Maar die trekt halverwege de ochtend wel weg. Daarna wordt het een zonnige dag met weinig wind. Behalve aan de kust waar een matige zuidwestenwind staat. Vanmiddag veel zon en droog weer met temperaturen rond de 20 graden. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan wat lichte regen vallen. Komende nacht mogelijk hier en daar mist en in het noorden kans op wat regen. Morgen vroeg nog wat wolken. Later op de dag zonnige perioden met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. In het noorden blijft er kans op een enkel buitje.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De afgelopen dagen is de zuidelijke brug over de Dnipro verschillende keren geraakt door Russische drones. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro.
6: En nu het economisch nieuws. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
7: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
8: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
10: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
11: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027... Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax.
13: Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keite in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog hier en daar wat mist, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui en mogelijk wat mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met zonnige perioden. Mogelijk valt er een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa.
17: De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
18: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
19: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De afgelopen dagen is de zuidelijke brug over de Dnipro verschillende keren geraakt door Russische drones. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
22: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
23: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd.
1: Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro.
2: En nu het economisch nieuws. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
3: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
5: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
25: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
26: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027... Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook de derde wedstrijd met Kazachstan niet kunnen winnen. In Astana verloor de ploeg met 2-1 van Moldavië. Kazachstan verloor eerder deze week van Slowakije en speelde bij het debuut van het Schip gelijk tegen Faroe. Van het Schip was eerder bondscoach van Griekenland en Armenië en coach van Ajax. Teambaas Fred Vasseur van Ferrari vindt dat de media vriendelijker moeten berichten over verwikkelingen in de Formule 1. Hij reageert daarmee op hardnekkige geruchten dat hij zou moeten vertrekken bij de Italiaanse renstal. Vasseur zegt dat de aanvallen soms erg persoonlijk worden en dat dat niet goed is. Ferrari bracht een verklaring uit waarin het volste vertrouwen in Vasseur werd uitgesproken. Vasseur is sinds 2023 teambaas bij Ferrari en heeft als taak de wereldtitel terug te brengen. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Het Belgische voetbalelftal heeft Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte 2 doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku scoorde de derde treffer. België staat nu tweede in groep 1 van de E-League met 6 punten uit 3 wedstrijden. De Belgen wonnen eerder van Italië, maar verloren van Frankrijk. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietse schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend nog hier en daar wat mist, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden kans op een enkele bui en mogelijk wat mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met zonnige perioden. Mogelijk valt er een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario.
4: Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
6: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
7: Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025... Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran.
10: Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
11: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
12: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur,
13: Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
14: Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro.
16: En nu het economisch nieuws. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
17: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
18: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
20: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
21: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olise schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni.

0: Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog twee keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan kampioenschapsleider Kimi Antonelli. Verstappen gaf in zijn Red Bull bijna 0,3 van een seconde toe op de Italiaanse Mercedes-coureur. Zijn teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 is de kwalificatie voor de race. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
3: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken,

0: gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. En nu het economisch nieuws. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
2: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de vijf belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
3: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
2: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk eerder vertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao Keten in de achtste finales van het ATP-toernooi in Beijing. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olijzer schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie voor de race.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan er plaatselijk wat mist hangen, maar die trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en droog. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft het zonnig en droog met zo'n 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de noordwestkust staat een matige wind, verder weinig wind. Morgen zijn er wolkenvelden met kans op een enkele bui, vooral in het noorden. Middagtemperaturen tussen de 18 en 21 graden. Ook morgen weinig wind.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitaly Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025... Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië. Voormalig Amerikaans congreslid David Rivera is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Aanklagers stellen dat Rivera tijdens de eerste ambtstermijn van president Donald Trump door de Venezolaanse regering Maduro werd ingehuurd. Hij zou zijn republikeinse contacten hebben gebruikt om Washington te overtuigen van een milder beleid tegenover Venezuela. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, ooit een hechte vriend van Rivera, zei in maart dat hij niets wist van de vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen. Rivera voerde aan dat zijn politieke activiteit juist gericht was op het ten val brengen van president Maduro. En nu het economisch nieuws. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
6: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
7: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
9: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
10: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagardes termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunxiao Keite in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olise schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League.
12: Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog mistig zijn, maar dat lost snel op. Daarna volgen zonnige perioden en blijft het droog. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog bij een temperatuur van rond de 20 graden. De wind blijft zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht opnieuw kans op mist en in het noorden mogelijk wat lichte regen. De temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen.
16: Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de vierde dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot die woensdag een gezagvoerder aanviel tijdens een vlucht van Fly Dubai naar Tel Aviv probeerde een terroristische aanslag te plegen. De co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl. Hij probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. Passagiers en de gezagvoerder wisten de co-piloot uiteindelijk te overmeesteren. Volgens Israël wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De procureur-generaal zegt dat het onderzoek naar de omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden nog loopt. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen.
19: De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Machar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
20: En nu het economisch nieuws. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
21: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
22: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte.
24: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
25: Christine Lagarde moet duidelijkheid geven over haar toekomst als president van de Europese Centrale Bank, vindt de Italiaanse minister van Financiën Giancarlo Giorgetti. Lagarde's termijn loopt af in oktober volgend jaar. Er wordt al langer gespeculeerd over een mogelijk erevertrek. Lagarde hield vorige maand de mogelijkheid open om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze zei tegen de Ierse omroep RTE dat ze vertrekt in 2027. Ze liet in het midden of dat het einde van haar termijn betekent. De Nederlander Klaas Knot wordt genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. De voormalige president van de Nederlandse Bank is niet de enige kanshebber.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Novak Djokovic zegt dat hij dit jaar kampt met een gezondheidsprobleem. De 24-voudig Grand Slam-winnaar noemt bijna alle toernooien dit seizoen een enorme fysieke worsteling. Hij wil niet in details treden, maar zegt dat het niet met zijn uithoudingsvermogen te maken heeft. Djokovic nam dit jaar tijdens partijen vaak medische time-outs en werd verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij zei dit na zijn zege op de Chinees Bu Yunqiao-keten in de 8e finales van het ATP-toernooi in Beijing. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olysee schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie voor de race.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend kan het plaatselijk nog mistig zijn, maar dat trekt halverwege de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en droog. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten valt later misschien wat lichte regen. Aan de noordwestkust waait een matige wind, verder weinig wind. Komende nacht kans op wat regen in het noorden en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen eerst wat wolken en mogelijk mist, later zonnige periode. Kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8 uur 's avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren.
2: De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt. Nederlanders in Frankrijk moeten uit de buurt blijven van de soms gewelddadige protesten van scholieren en studenten die deze week plaatsvinden. Dat adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie raadt aan om samenscholingen en demonstraties te vermijden, geen foto's te maken en de instructies van de Franse autoriteiten op te volgen. Vrijdag was de 4e dag van sociale onrust door honderden scholierenstakingen en protesten. Er wordt soms geweld gebruikt, stadsmeubilair vernield en rondom scholen is extra politie ingezet.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers.
3: Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan.
5: Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
8: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
9: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
10: De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
11: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
28: Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olise schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper.

0: man speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust een matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog met vrij veel zon en een graad of 20. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht kans op wat regen in het noorden en her en der mist. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgen meer bewolking, met vooral in het noorden kans op een bui. Middagtemperaturen tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown. Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen.

0: Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. Een co-piloot die woensdag de gezagvoerder aanviel in een Fly Dubai-vliegtuig, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Bronnen zeggen tegen ABC News dat er extremistisch materiaal bij de Omaanse piloot is aangetroffen. De man wordt ervan beschuldigd de Indiase gezagvoerder Smit Makhchar te hebben aangevallen. Hij zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. De gezagvoerder vocht terug en opende de cockpitdeur. Daarna schoten passagiers te hulp. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Tabuk in Saoedi-Arabië.
3: En nu het economisch nieuws. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus.
2: De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
4: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten, nadat de banengroei in de Verenigde Staten in september zwakker uitviel dan verwacht. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een flinke plus met 1,2% tot 27.190 punten. De Dow Jones-index won 0,5% tot 51.176 punten. De brede S&P 500 klom 0,7% tot 7.722 punten. Tesla klom bijna 5% omdat de autofabrikant meer voertuigen afleverde dan werd verwacht. Nike verloor bijna 4% omdat de omzet in het afgelopen kwartaal met 4% zakte. Skoda roept wereldwijd 1,7 miljoen auto's terug vanwege een schroef die kan afbreken. Daardoor kan de besturing worden beïnvloed. Het gaat om de modellen Kodiaq, Karoq, Octavia en Superb. In de garages worden de schroeven vervangen. Vorige week riepen Volkswagen en dochterondernemingen Audi en Seat al miljoenen voertuigen terug vanwege hetzelfde probleem.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olise schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog twee keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden. Vanmiddag veel zon en droog weer, met ongeveer 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het grotendeels droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht plaatselijk lichte regen in het noorden en kans op mist, met temperaturen tussen de 7 en 11 graden. Morgen meer bewolking en een kleine kans op een bui, met maxima van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 13:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa.
7: De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Braun in Downtown.
9: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen gesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten zijn opgestegen. De autoriteiten hebben inwoners van de regio Vilnius geadviseerd om, indien nodig, voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-gevechtsvliegtuig in het zuiden van Litouwen, vlakbij de stad Kaunas, een drone neer die vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim was binnengekomen. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. En nu het economisch nieuws. Automobilisten betalen aan de pomp zaterdag gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel.
7: De daling volgt direct na de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. De maatregel komt er na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die de hoge brandstofprijzen in de VS wil drukken voor de parlementsverkiezingen in november. Volgens consumentenplatform United Consumers is de gemiddelde adviesprijs voor diesel gezakt naar €2,76 per liter. Een liter €1,95 ging een fractie omlaag naar €2,70.
3: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
7: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
11: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van €850 miljoen euro in 2017 naar €1,4 miljard euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
7: De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
4: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olise schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn tweede gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname leidt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de 3e vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de 2e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim 1/4 seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de 3e tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bocht de serie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als 2e, maar werd kort na de finish teruggezet naar de 3e plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidelijke wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanmiddag krijgen we vrij veel zon, bij ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen en blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht is er in het noorden nog kans op wat regen en hier en daar mist. Het koelt af tot 7 à 11 graden. Morgen meer bewolking, met in het noorden kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario.
13: Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
14: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koejoneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 GEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de GEF zich op richt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen gesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten zijn opgestegen. De autoriteiten hebben inwoners van de regio Vilnius geadviseerd om, indien nodig, voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-gevechtsvliegtuig in het zuiden van Litouwen, vlakbij de stad Kaunas, een drone neer die vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim was binnengekomen. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
16: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was.
17: De regering is in beroep gegaan.
18: En nu het economisch nieuws. Automobilisten betalen aan de pomp zaterdag gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct na de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. De maatregel komt er na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump, die de hoge brandstofprijzen in de VS wil drukken voor de parlementsverkiezingen in november. Volgens consumentenplatform United Consumers is de gemiddelde adviesprijs voor diesel gezakt naar €2,76 per liter. Een liter €1,95 ging een fractie omlaag naar €2,70.
19: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
20: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
21: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van €850 miljoen in 2017 naar €1,4 miljard in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
22: De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
23: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Frankrijk heeft in de Nations League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië. Michael Olise schoot de Fransen in de 55ste minuut op voorsprong met een vrije trap in de kruising. Alessandro Bastoni maakte 13 minuten later de gelijkmaker. Tegen het einde van de wedstrijd moest Dayot Upamecano met rood van het veld na zijn 2e gele kaart. Frankrijk blijft met 7 punten koploper in groep 1 van de E-League. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust een matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog, met vrij veel zon en een graad of 20. De wind waait zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het droog, behalve in het noordwesten, waar later wat lichte regen kan vallen. Komende nacht is er in het noorden kans op wat regen en kan hier en daar mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden met zonnige perioden en is er een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveenseweg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds.
2: De politie onderzoekt de aanleiding.
3: Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Brown in Downtown.
8: Canada wordt waarschijnlijk toegelaten tot de Joint Expeditionary Force, de militaire kopgroep van Noord-Europese landen. Staatssecretaris Dirk Boswijk hoorde bij een vergadering met de defensieministers van de GEF geen grote bezwaren tegen het Canadese lidmaatschap. Canada wil nauwer optrekken met Europa, nu president Trump het land koeioneert en een handelsoorlog is begonnen. De leiders van de 10 JEF-leden moeten begin volgend jaar officieel over de lidmaatschapsaanvraag beslissen. Nederland staat welwillend tegenover de aansluiting, omdat Canada past bij de bescherming van de noordelijke wateren waar de JEF zich op richt.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen gesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten zijn opgestegen. De autoriteiten hebben inwoners van de regio Vilnius geadviseerd om, indien nodig, voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-gevechtsvliegtuig in het zuiden van Litouwen, vlakbij de stad Kaunas, een drone neer die vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim was binnengekomen. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran.
11: Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen.
26: Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiek studenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. En nu het economisch nieuws. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van €850 miljoen in 2017 naar €1,4 miljard in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook.
1: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2.
7: Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant.

0: iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het zuiden. Vanmiddag is er vrij veel zon bij zo'n 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden kans op een beetje regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met af en toe zon. Een enkele bui is mogelijk, vooral in het noorden. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambour maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Braun in Downtown.

0: actualiteit. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De luchthaven van Vilnius in Litouwen is vanmorgen gesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten zijn opgestegen. De autoriteiten hebben inwoners van de regio Vilnius geadviseerd om, indien nodig, voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-gevechtsvliegtuig in het zuiden van Litouwen, vlakbij de stad Kaunas, een drone neer die vermoedelijk vanuit Belarus het luchtruim was binnengekomen. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. En nu het economisch nieuws. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen exportverbod op diesel in te voeren. Hij had eerder gedreigd met een exportstop, maar zei vrijdag tegen verslaggevers dat zo'n maatregel nooit echt op tafel heeft gelegen. De uitspraken volgen op de aankondiging van de G7-landen dat ze miljoenen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar stellen. De G7 maakt tot 100 miljoen vaten olie en diesel beschikbaar de komende 4 maanden. Trump zegt dat Europa een grote bijdrage gaat leveren aan de wereldmarkt. De Verenigde Staten ook. De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de 3e vrije training voor de grote prijs van Bahrein de 2e tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zege kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zege. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust waait een matige zuidelijke wind. Vanmiddag komt de zon er goed door en blijft het droog. Het wordt rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht is er in het noorden kans op plaatselijk wat regen en kan hier en daar mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen meer bewolking met kans op een enkele bui, vooral in het noorden. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder beste film, beste regie en beste scenario. Regisseur Muriel Dansambourg maakte met de Engelstalige film over een tiener en zijn vader die porno produceert haar speelfilmdebuut. Joe Speedboat had 9 nominaties, maar won alleen de prijs voor beste hoofdrol voor Daan Buringa. De prijs voor beste bijrol ging naar Thor Braun in Downtown.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. En nu het economisch nieuws. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van €850 miljoen in 2017 naar €1,4 miljard in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
4: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad.
2: Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Bahrein de tweede tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag volgt er vrij veel zon en het blijft droog, met temperaturen rond de 20 graden. De wind draait naar het westen en blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht kans op wat regen in het noorden en hier en daar mist. Vannacht koelt het af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen meer bewolking met een kleine kans op een bui en temperaturen tussen de 18 en 21 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. Columbia University heeft de toegang tot een van zijn journalistieke colleges tijdelijk gestopt. Dat komt door een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten, veroorzaakt door veranderde visumprocedures van de regering Trump. De helft van de journalistiekstudenten is van buitenlandse afkomst. Vorig jaar stopte de regering Trump aanvragen voor studentenvisa en hervatte die later met meer controle over online activiteiten van aanvragers. Een federale rechter maakte vorige maand een einde aan de verkorte maximale verblijfsduur voor buitenlandse studenten, omdat de argumentatie van de regering buitengewoon zwak was. De regering is in beroep gegaan. En nu het economisch nieuws. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de Straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van €850 miljoen in 2017 naar €1,4 miljard in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
4: De Duitse economie kan dit jaar met 1% groeien, denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder dit jaar rekende de Bundesbank nog op een groei van maar 0,5% voor de grootste economie van Europa. In de eerste helft van dit jaar presteerde de economie aanzienlijk beter dan enkele maanden geleden werd verwacht, zei Nagel bij een toespraak in Rostock. Het herstel is ingezet, ondanks de druk door de tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Nagels raming ligt lager dan de 1,3% die de 5 belangrijkste Duitse economische onderzoeksinstituten vorige week verwachten.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakte een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de 3e vrije training voor de grote prijs van Bahrein de 2e tijd gereden.
2: De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim een kwart seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de derde tijd. Later vandaag om 10:00 ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidelijke wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanmiddag ook vrij veel zon. Droog weer en zo'n 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht kans op wat regen in het noorden en mogelijk mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met sommige momenten en een kleine kans op een bui. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
8: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump had eerder aangedrongen op een nieuw onderzoek. Powell werd onlangs grotendeels vrijgepleit van beschuldigingen rond kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn, maar wel tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
10: Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van €850 miljoen euro in 2017 naar €1,4 miljard euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft voor het eerst dit seizoen gelijk gespeeld. De ploeg kwam bij Helmond Sport tot 2-2. Heracles moest al na 8 minuten met 10 man verder na een rode kaart voor David Vicente. Ondanks het puntenverlies blijft Heracles koploper van de eerste divisie. De eerste periodetitel ligt binnen handbereik. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Max Verstappen heeft in de 3e vrije training voor de grote prijs van Bahrein de 2e tijd gereden. De 4-voudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang iets minder snel dan Kimi Antonelli. De Nederlander gaf in zijn Red Bull ruim 0,25 seconde toe op de Italiaanse kampioenschapsleider in zijn Mercedes. Verstappens teamgenoot Isaac Hadjar klokte de 3e tijd. Later vandaag om 10 uur 's ochtends is de kwalificatie voor de race. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan.
2: De Spanjaard loopt door zijn zege kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martín, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martín startte vanaf pole position, maar Márquez kwam in de eerste bocht de serie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zege. Martín finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats om

0: De laatste KNMI-info. Vanochtend zonnige periode en het blijft droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuiden. Vanmiddag vrij veel zon en maximaal rond 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht in het noorden nog kans op lichte regen en hier en daar mist. Minimaal tussen 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen meer bewolking met kleine kans op een bui. Tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal...

0: Van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Van Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Polen heeft Roemenië met 6-0 verslagen in de Nations League. Robert Lewandowski maakt een hattrick voor de Poolse ploeg. De 38-jarige spits opende de score vanaf de strafschopstip. Dat gebeurde nadat Radu Dragusin een overtreding beging en rood kreeg. In de tweede helft scoorde Lewandowski nog 2 keer. Piotr Zielinski en Jan Bednarek maakten ook een doelpunt. Virgil Gietze schoot in eigen doel. PSV'er Dennis Mann speelde mee aan Roemeense kant. Suriname heeft een ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname lijkt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de 3e plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen staat 6e in het wereldkampioenschap met een achterstand van 139 punten op leider Kimi Antonelli van Mercedes. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuiden. Vanmiddag ook vrij veel zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Komende nacht kans op wat regen in het noorden en hier en daar mist. De temperatuur zakt naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking, met vooral in het noorden kans op een bui, maar ook zonnige periode. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveenseweg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
4: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Suriname heeft zijn ongeslagen positie in de Nations League behouden, maar verspeelde wel dure punten met een gelijkspel van 0-0 tegen Guatemala. De ploeg van bondscoach Henk Vrezer was sterker, maar wist het overwicht niet om te zetten in doelpunten. Onder andere Girano Kerk en Richonel Margaret van Go Ahead Eagles misten kansen. Suriname leidt nog wel in de groep van Noord- en Midden-Amerika met 7 punten uit 3 wedstrijden. Maandag speelt de ploeg opnieuw tegen Guatemala, dan in Guatemala-stad. Motocoureur Marc Márquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martín, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martín startte vanaf pole position, maar Márquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martín finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de 3e plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai, dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de 3e en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de 3e. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de Grote Prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust een matige wind uit het zuiden. Vanmiddag veel zon en droog weer met ongeveer 20 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het westen. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden kans op wat regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met af en toe zon en een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk. Bij een steekincident bij een opvangcentrum voor asielzoekers aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond een man en een vrouw gewond geraakt. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden. Het incident gebeurde rond 8:00 s'avonds. De politie onderzoekt de aanleiding.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd.
4: De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart.
0: De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
4: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai, dat volgende week begint. De 5-voudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De 4-voudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 3/10 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de derde. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De 4-voudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 3/10 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt dat hij dit seizoen meerdere keren dichtbij was. Nu is het eindelijk gelukt. De Nederlander van Red Bull heeft dit jaar nog geen race gewonnen. Hij gaat dat morgen proberen te veranderen. Hamilton zegt verrast te zijn met zijn tweede startpositie. Hij verwacht dat de race door de hitte en oververhitte banden een zware klus wordt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Landinwaarts waait er weinig wind. Aan de kust een matige wind uit het zuiden. Vanmiddag blijft het droog met veel zon en wordt het ongeveer 20 graden. De wind draait naar het westen en blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht is er in het noorden kans op wat regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon. In het noorden is een enkele bui mogelijk. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm.
5: Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af.
0: Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
5: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
4: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De Voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai, dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de 3e. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de Grote Prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. Het wordt rond de 20 graden. Landinwaarts weinig wind, maar in het noorden en aan de kust matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op lichte regen in het noorden en hier en daar mist. Morgen meer bewolking met zonnige perioden.

0: mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil.

0: De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. Een studente van de Universiteit Cornell, die zegt urenlang te zijn misbruikt door een groep mannen, is door aanklagers in de steek gelaten. Zij namen alleen haar eigen verklaring in behandeling. De politie had wel talloze gesprekken gevoerd, chatberichten bekeken en anonieme tips nagetrokken. Aanklagers zeiden dat de verklaringen van de vrouw geen aanleiding gaven tot verder onderzoek. Gouverneur Kathy Hochul van New York heeft vrijdag de manier waarop de autoriteiten de zaak hebben aangepakt bekritiseerd. Zij heeft haar procureur-generaal Letitia James op de zaak gezet om het bewijs te bekijken en eventueel alsnog verdachten te vervolgen. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen. Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zegen kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bochtenserie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zegen. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De Voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai, dat volgende week begint. De 5-voudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De 4-voudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de 3e. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de Grote Prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De 4-voudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten later kans op wat lichte regen. Vannacht in het noorden mogelijk wat lichte regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 graden in het oosten. Aan de kust blijft het 11 graden. Morgen meer bewolking met enkele zonnige perioden en een kleine kans op een bui. Temperaturen tussen 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveense weg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm.
4: Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. Topregeringsleden van het kabinet Trump zijn in het geheim bij elkaar gekomen op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Dat meldt de nieuwssite Axios op basis van ingewijden. Ze bespraken de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Vicepresident J.D. Vance zat de vergadering voor. De laatste keer dat zo'n vergadering werd belegd was in juni 2025. Dat was aan de vooravond van de Israëlische aanval tegen Iran. En nu het economisch nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
5: Parkeren in Nederland wordt steeds duurder. In 4 jaar tijd groeide het oppervlak van het gereguleerde parkeergebied met 50%, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden voeren parkeergebieden in, maar ook kleinere kernen doen dat inmiddels. De inkomsten uit parkeerheffing stegen van 850 miljoen euro in 2017 naar 1 miljard 400 miljoen euro in 2024. De ANWB waarschuwt dat parkeerbeleid geen melkkoe moet worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Motocoureur Marc Marquez heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Japan. De Spanjaard loopt door zijn zege kostbare punten in op zijn landgenoot Jorge Martin, die leidt in het kampioenschap. Het verschil bedraagt nu 7 punten. Martin startte vanaf pole position, maar Marquez kwam in de eerste bocht de serie voorbij en reed daarna onbedreigd naar de zege. Martin finishte als tweede, maar werd kort na de finish teruggezet naar de derde plaats, omdat hij in de laatste ronde buiten de baan was gekomen. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De Voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De 5-voudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De 4-voudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de 3e. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de Grote Prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De 4-voudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en blijft het droog. Het wordt zo'n 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kans op wat lichte regen. Komende nacht kan het hier en daar mistig worden. Met in het noorden nog kans op wat regen. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking, met vooral in het noorden kans op een enkele bui. Toch ook zonnige momenten en temperaturen tussen 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20
6: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dode gevallen door een schietpartij. Het incident gebeurde op de Amstelveenseweg, even na 2:30. De politie heeft nog niemand aangehouden. Over de identiteit van het slachtoffer en de toedracht kan de politie nog niets zeggen. De recherche doet onderzoek en verwacht in de loop van de middag meer informatie te kunnen geven. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered.
8: Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was.
9: Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
10: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet.
13: Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden.
14: Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.
2: Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de derde. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter.
15: Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oudrenner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt zo'n 20 graden. Landinwaarts staat er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Al kan er in het noordwesten later wat lichte regen vallen. In de nacht neemt de bewolking toe, met hier en daar kans op mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het noorden is een enkele bui mogelijk. De temperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveense weg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden.
17: Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered.
18: Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen.
19: Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm.
20: Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden.
21: De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen beschadigd zijn. Het verkeer over de brug ligt stil. De afgelopen dagen is ook de zuidelijke brug meerdere keren geraakt door Russische drones. Vrijdag sloten de autoriteiten die brug af. Dit leidde tot ernstige verkeersopstoppingen in de hele hoofdstad.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
24: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
25: Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
26: Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter.
0: Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan.
1: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
4: Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet.
7: Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden.
8: Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden.
27: Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de derde. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1 seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter.
28: Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France.
27: De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. Het wordt rond de 20 graden. In het noorden en langs de kust waait het matig uit het zuidwesten. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten valt later mogelijk wat lichte regen.

0: is het Binnenlands Nieuws.
1: In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden.

0: Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De Voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai, dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de derde. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1 seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oudrenner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden een matige zuidwestenwind. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Maar later in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. Vannacht in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking, met vooral in de ochtend kans op mist en in het noorden een enkele bui. Middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer. In Rotterdam is een 40-jarige man om het leven gekomen bij een aanrijding tussen een auto en een fietser. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het Oostmolenerf. De politie heeft de 30-jarige bestuurder van de auto aangehouden. Er loopt onderzoek naar het ongeluk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten. Vandaag tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen woningzoekenden terecht tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM. Er doen ruim 14.000 huizen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. De toename komt doordat er meer koopwoningen beschikbaar zijn door de verkoop van huurwoningen. In totaal staan er ruim 100.000 woningen te koop via Funda. NVM hoopt dat het aantal bezoekers meestijgt met de hoeveelheid te bezichtigen woningen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam-kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Dominicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein die in Maleisië wordt gehouden. Hij klokte op het circuit van Sepang een tijd van 1 minuut 35,130 en was daarmee bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen stond na de eerste en tweede sessie bovenaan met de beste tijd. Ook in de derde en beslissende sessie noteerde hij een tijd waar zijn concurrenten niet aan konden tippen. De hoofdrace begint zondag om 9 uur 's ochtends Nederlandse tijd. Teamgenoot Isaac Hadjar start door een gridstraf vanaf de 8e plek in plaats van de derde. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1 seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oudrenner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. De temperatuur klimt naar ongeveer 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden een matige zuidwestenwind. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Maar later in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. Vannacht in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking, met vooral in de ochtend kans op mist en in het noorden een enkele bui. Middagtemperatuur tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. Eerder op zaterdagochtend werd de luchthaven afgesloten na een melding van een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. NAVO-gevechtsvliegtuigen voor luchtbewaking boven de Baltische Staten stegen kort na de melding op. De autoriteiten adviseerden inwoners van de regio Vilnius om indien nodig voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. Volgens het crisiscentrum onderzoeken de autoriteiten de oorzaak van het drone-alarm. Een co-piloot van Fly Dubai heeft woensdag tijdens een vlucht naar Tel Aviv de gezagvoerder in de cockpit aangevallen met een bijl en geprobeerd de controle over het toestel over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten zegt dat de co-piloot een terroristische aanslag probeerde uit te voeren. Volgens Israël wilde hij het toestel laten neerstorten. De co-piloot werd uiteindelijk door passagiers en de gezagvoerder overmeesterd. De autoriteiten onderzoeken nog de precieze omstandigheden, de motieven en eventuele verbanden. En nu het economisch nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, de Spanjaard Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. Knot was tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Lagarde. Merz' gesprekken met de kandidaten zijn tot nu toe het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
0: Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie zit vast op verdenking van manipulatie. Ferhat Gündoğdu zou aanstellingen en benoemingen van arbiters hebben gemanipuleerd. Zijn aanhouding houdt ook verband met een omvangrijk gokschandaal in de Turkse scheidsrechterswereld. De voetbalbond schorste een jaar geleden 149 arbiters op verdenking van illegale weddenschappen op wedstrijden. Naast Gündoğdu zijn nog 5 anderen voorlopig vastgezet. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters-toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 3/10 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en blijft het droog. Het wordt rond de 20 graden. Landinwaarts weinig wind, maar in het noorden en langs de kust waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op lichte regen in het noorden en hier en daar mist. Minimaal 7-11 graden. Morgen meer bewolking met sommige perioden en een kleine kans op een bui. Het wordt 18-21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
5: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen. En nu het economisch nieuws.
6: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden.
4: De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden.
2: Misschien ligt dit Sucria-team ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oudrenner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat

0: staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Landinwaarts waait het nauwelijks. In het noorden en aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op wat lichtnattigheid in het noorden en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met zonnige momenten en een kleine kans op een bui. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant. Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden.

0: Aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyagov, in de regio Irkoetsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
1: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
2: Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de Ethiopische stad Mekelle verlaten. Dat meldde een lokale journalist en inwoners aan persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de regionale hoofdstad in het noorden van het land. Overheidsgebouwen en politiebureaus staan er nu zonder bewaking. Inwoners vrezen voor plunderingen.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
3: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
2: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Tennisser Jannik Sinner mist ook het Masters toernooi van Shanghai dat volgende week begint. De vijfvoudig Grand Slam kampioen is nog niet genoeg hersteld van de knieblessure die hem sinds zijn titel op Wimbledon aan de kant houdt. Sinner was van plan deze week in Beijing terug te keren, maar meldde zich ook daarvoor af. De 25-jarige Italiaan won het toernooi in Shanghai 2 jaar geleden. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepan in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 0,3 tienden sneller te zijn, maar verliest 4 tot 5 tienden. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 20 graden. Landinwaarts waait het nauwelijks. In het noorden en aan de kust staat een matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op wat lichtnattigheid in het noorden en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met zonnige momenten en een kleine kans op een bui. De temperatuur komt uit tussen de 18 en 21 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen. Bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen regels mogen stellen over wat leerlingen aantrekken, meldt het AD. Zeer korte rokjes en petten in de klas staan bovenaan de lijst van kledingstukken die geweerd mogen worden. Ook crop tops, hoodies, slippers, trainingspakken en joggingbroeken worden genoemd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Panel Inzicht onder 1000 Nederlanders in opdracht van de krant.
2: Aanleiding is een middelbare school in Gouda die trainingspakken, joggingbroeken en windjacks verbiedt om leerlingen beter voor te bereiden op de werkvloer.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sánchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
1: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. En nu het economisch nieuws.
8: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden.
2: De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
7: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1 seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 1/3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. de Nederlander van Red Bull, zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 3/10 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Bondscoach Xavi Hernandez wijzigt zondag de basisopstelling voor de thuiswedstrijd tegen Servië. De Spanjaard zegt dat hij het team wil verversen vanwege het drukke wedstrijdprogramma. Eerder verlieten 4 spelers het trainingskamp met blessures, maar nu zijn alle 23 spelers beschikbaar. Nederland staat na 3 wedstrijden 2e in de Nations League groep met 5 punten. Servië is nog puntloos. De wedstrijd in het Philips Stadion in Eindhoven begint zondag om 8:45 avonds.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Landinwaarts staat er weinig wind, maar aan de kust en in het noorden waait het matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het meestal droog, al kan er in het noordwesten later wat lichte regen vallen. Vannacht is er in het noorden kans op wat regen en hier en daar kan mist ontstaan. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met af en toe zon. Er is een kleine kans op een bui. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11:00 bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen.
10: Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sánchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
13: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
12: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.
14: Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden.
15: Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
18: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
19: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
20: Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
21: Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan.
22: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 0,3 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Verdediger Denzel Dumfries en bondscoach Xavi Hernandez zijn niet te spreken over het nieuwe format van de UEFA voor de Nations League. In plaats van 3 korte interlandperiodes met telkens 2 wedstrijden, spelen landen nu 4 duels in 1,5 week tijd. Dumfries zei zaterdag in Zeist dat hij de vorige opzet met korte breaks prettiger vond. Het clubvoetbal ligt in de nieuwe opzet 2 weekenden stil in plaats van 1. Zondag speelt Nederland in de Nations League tegen Servië.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en droog weer. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden kans op een beetje regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden en noordwesten kan een enkele bui vallen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Weinig wind, later kans op mist.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
7: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
8: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
4: Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered.
6: En nu het economisch nieuws.
9: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
10: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
24: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
25: Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
26: Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves.
11: President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de Straat van Hormuz blijft bestaan.
12: De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek.

0: 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 0,3 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stootte als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Verdediger Denzel Dumfries en bondscoach Xavi Hernandez vinden het experiment van de UEFA met een lange interlandperiode niet geslaagd. Voorheen waren er 3 korte periodes met 2 wedstrijden. Nu speelt Oranje 4 interlands in 1,5 week. Dumfries zegt dat hij de vorige opzet met korte interlandbreaks fijner vond. Ook al is het drukke schema vanuit de clubs wel gewend. Xavi vindt het te veel op deze manier. Hij ziet veel blessures bij de landenploegen. Hij begrijpt de zorgen van clubtrainers heel goed. Hij is zelf ook clubtrainer geweest.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Het wordt zo'n 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het meestal droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Weinig wind, behalve langs de noordwestkust. Vannacht in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met zonnige perioden. In het noorden een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel.

0: New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1-seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement.

0: moment in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 3/10 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Het Nederlands elftal wil zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League aanvoerder Virgil van Dijk een overwinning cadeau doen voor zijn 100ste interland. Rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries, die zelf aan zijn 80ste wedstrijd voor Oranje begint, noemt het een schitterende mijlpaal. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 tegen Kazachstan. Hij miste in 2021 het EK door een blessure. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international. Van Dijk staat op de 11e plaats. Bondscoach Xavi noemt Van Dijk een echte leider en verwacht dat het een emotionele dag voor hem wordt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geniet je nog van vrij veel zon en het blijft droog bij ongeveer 20 graden. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op wat lichte regen in het noorden en her en der mist. Het koelt af naar 7-11 graden bij weinig wind. Morgen meer bewolking met af en toe zon. In het noorden is een enkele bui mogelijk. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond helder en droog. Later kan er weer mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11:00 bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sánchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst. Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. En nu het economisch nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het Formule 1-seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog.
5: Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1 seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oudrenner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 0,3 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Het Nederlands elftal wil zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League aanvoerder Virgil van Dijk een overwinning cadeau doen voor zijn 100ste interland. Rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries, die zelf aan zijn 80ste wedstrijd voor Oranje begint, noemt het een schitterende mijlpaal. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 tegen Kazachstan. Hij miste in 2021 het EK door een blessure. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international. Van Dijk staat op de 11e plaats. Bondscoach Xavi noemt Van Dijk een echte leider en verwacht dat het een emotionele dag voor hem wordt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geniet je nog van vrij veel zon en het blijft droog bij ongeveer 20 graden. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op wat lichte regen in het noorden en her en der mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden bij weinig wind. Morgen meer bewolking met af en toe zon. In het noorden is een enkele bui mogelijk. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond helder en droog. Later kan er weer mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan. Het familiediner stopt na 25 jaar op de Nederlandse televisie. Dat hebben de EO en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één laatste serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt en kreeg in 2003 de huidige vorm, met Van Leeuwen als presentator. Hij probeert families aan tafel samen te brengen om verbroken banden te herstellen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst. Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar overgedragen aan Bulgarije. Samuel leidde van 997 tot 1014 een Bulgaars rijk en voerde oorlog met het Byzantijnse Rijk. Zijn rijk besloeg steeds grotere delen van de Balkan. Begin 11e eeuw versloegen de Byzantijnen zijn leger definitief. De resten werden in 1965 opgegraven. Ze werden bewaard in het Griekse Museum van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki. Zaterdag zijn de resten en voorwerpen overgedragen in aanwezigheid van de Bulgaarse president Roumen Radev en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Griekenland krijgt bijna 50 objecten terug die Bulgaarse troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog roofden. Een 102-jarige vrouw is vrijdag om het leven gekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. De plaats Madrigueras in de regio Castilla-La Mancha werd getroffen door hevige regenval. Auto's dreven door de straten. Brandweerlieden vonden het lichaam van de vrouw in haar woning, waar het water tot ruim 1 meter hoogte was gestegen. Tijdens een grote reddingsoperatie werden zeker 90 mensen gered. En nu het economisch nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan. De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. De 82-jarige Schröder ontwikkelde een hechte band met president Poetin toen hij van 1998 tot 2005 bondskanselier was. Hij kreeg eerder in het Westen al veel kritiek op zijn banden met het Russische bedrijfsleven en Poetin. Na de Russische inval in Oekraïne in 2022 kwam zijn werk voor Russische staatsbedrijven hem op felle kritiek te staan. Duitsland nam hem toen zijn door de belastingbetaler gefinancierde kantoor en medewerkers in de Bondsdag af. Hyperglobus is dit jaar afgesplitst van het Duitse Globus en heeft meer dan 20 Russische supermarkten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Het Formule 1 seizoen eindigt volgens plan met de races in Qatar en Abu Dhabi, ondanks de Iran-oorlog. Dat heeft directeur Stefano Domenicali van de raceklasse aangegeven in een interview met Sky Sports Italia. In april ging de grote prijs van Saoedi-Arabië niet door vanwege de oorlog en werd de GP van Bahrein verplaatst naar Maleisië. Een alternatief plan om bij onveiligheid te racen in het Italiaanse Imola is nu van tafel. Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat alle seinen op groen staan, maar vindt wel dat de situatie nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Max Verstappen heeft zijn eerste pole position van dit Formule 1 seizoen behaald. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Sepang in Maleisië bijna 0,3 sneller dan Lewis Hamilton in zijn Ferrari. Verstappen zegt eindelijk de auto te hebben waarmee winnen weer mogelijk is. Hij wil morgen ook zijn eerste overwinning van het seizoen pakken. De Nederlander van Red Bull zegt dat de balans van de auto beter is geworden. Misschien ligt dit circuitteam ook beter. Ploegleider Steven de Jong vertrekt na 10 jaar bij de Duitse wielerploeg Lidl Trek. De 52-jarige oud-renner zegt toe te zijn aan een nieuwe stap. De Jong werkte bij de ploeg samen met renners als Alberto Contador, Mats Pedersen en Jonathan Milan. Met Lidl Trek won hij het ploegenklassement in de afgelopen Tour de France. De Jong houdt zijn opties open en denkt dat wielrennen een groot onderdeel van zijn leven blijft. Teambaas Toto Wolff van Mercedes staat voor een raadsel in Sepang. De upgrades die de auto's van Kimi Antonelli en George Russell sneller moeten maken, werken averechts. Mercedes had verwacht 0,3 sneller te zijn, maar verliest 4/5. Het team valt voor het eerst buiten de top 3 in de kwalificatie. Antonelli noteerde de 4e tijd en Russell pas de 8e. Het verschil met Max Verstappen, die de pole pakte, was meer dan een halve seconde. Wolff zegt dat de auto meer luchtweerstand heeft en veel tijd verliest op de rechte stukken. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. Het Nederlands elftal wil zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League aanvoerder Virgil van Dijk een overwinning cadeau doen voor zijn 100ste interland. Rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries, die zelf aan zijn 80ste wedstrijd voor Oranje begint, noemt het een schitterende mijlpaal. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 tegen Kazachstan. Hij miste in 2021 het EK door een blessure. Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden record international. Van Dijk staat op de 11e plaats. Bondscoach Xavi noemt Van Dijk een echte leider en verwacht dat het een emotionele dag voor hem wordt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag geniet je nog van vrij veel zon en het blijft droog bij ongeveer 20 graden. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het meestal droog, maar in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op wat lichte regen in het noorden en her en der mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden bij weinig wind. Morgen meer bewolking met af en toe zon. In het noorden is een enkele bui mogelijk. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond helder en droog. Later kan er weer mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. In Tilburg is zaterdagochtend vroeg een man aangehouden die met een mes liep te zwaaien. De 49er sprong voor een auto en bedreigde de bestuurder via het openstaande raampje met het mes. Agenten die de man al in het vizier hadden, grepen in. Hij bedreigde ook hen met het mes en werd daarop getaserd. De man zit vast voor verder onderzoek en de bestuurder heeft aangifte gedaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sánchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
6: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran. En nu het economisch nieuws. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell.
3: De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Kogelstootster Jessica Schilder staat niet op de shortlist voor Europees atleten van het jaar. De atleten uit Volendam behoorden wel tot de 10 genomineerden. De 3 finalisten zijn de Zwitserse Audrey Werro, de Britse Amy Hunt en de Italiaanse Nadia Battocletti. Schilder veroverde dit jaar voor de 3e keer op rij de Europese titel. Ze stoten als eerste vrouw na 14 jaar over de 21 meter. De winnaar wordt op 24 oktober bekendgemaakt op een gala in Lausanne. De vele doelpunten die het Nederlands elftal tegenkrijgt, zijn binnen de selectie steeds meer een thema. Dat zegt international Denzel Dumfries een dag voor de ontmoeting met Servië in Eindhoven. Nederland hield in de laatste 11 duels geen enkele keer de nul. Dumfries noemt het een mooie uitdaging om dat te veranderen. Volgens hem moet de ploeg consistenter worden in het verdedigen van het doel. Bondscoach Xavi Hernandez voert zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië een aantal wijzigingen door in zijn basisopstelling. Hij wil het team verversen omdat er veel wedstrijden in korte tijd worden gespeeld. Xavi heeft de beschikking over al zijn 23 spelers. Hij erkent dat hij tactisch fouten maakte tegen Griekenland. Nederland stond bij rust met 2-0 achter en speelde uiteindelijk gelijk, 2-2. Nederland staat na 3 speelronden met 5 punten op de 2e plaats in de groep. Servië is nog puntloos. Tennisser Alexander Zverev heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de China Open in Beijing. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg zaterdag de Chinees Zhang Juncheng met 6-0, 6-3. Zondag neemt Zverev het op tegen de Servische 24-voudig Grand Slam kampioen Novak Djokovic. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames in de Chinese hoofdstad. Tweevoudig Grand Slam winnaar Zverev kan bij afwezigheid van de geblesseerde Jannik Sinner verder inlopen op de Italiaanse wereldranglijst aanvoerder. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram foto's van zichzelf op het trainingscomplex. De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure. Die liep hij op tijdens het afgelopen WK toen hij in botsing kwam met ploeggenoot Quinten Timber. Daardoor miste hij de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez. Barcelona staat na 7 duels foutloos bovenaan in de Spaanse competitie. De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is in zijn eerste koers als wereldkampioen als 10e geëindigd in de Ronde van Emilia. De Italiaan Davide Piganzoli van Visma Leasebike won de wedstrijd over 197 kilometer in Bologna. McNulty veroverde vorige week in Montreal de wereldtitel voor onder andere Mathieu van der Poel. Hij moest 45 seconden toegeven op de winnaar.
7: Er eindigden geen Nederlanders in de top 10.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. In het noorden en langs de kust waait een matige zuidwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond blijft het droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht is er in het noorden kans op lichte regen en hier en daar kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 7 tot 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon en is een enkele bui mogelijk. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
8: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
9: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveense weg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark.
3: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan.
9: De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen

0: Vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
1: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyagov, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
2: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
3: Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran.
2: En nu het economisch nieuws. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
1: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
3: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
2: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington.
3: Trump zei dat Powell moet opstappen.

0: stappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar. Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De vele doelpunten die het Nederlands elftal tegenkrijgt, zijn binnen de selectie steeds meer een thema. Dat zegt international Denzel Dumfries een dag voor de ontmoeting met Servië in Eindhoven. Nederland hield in de laatste 11 duels geen enkele keer de nul. Dumfries noemt het een mooie uitdaging om dat te veranderen. Volgens hem moet de ploeg consistenter worden in het verdedigen van het doel. Tennisser Alexander Zverev heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de China Open in Beijing. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg zaterdag de Chinees Zhang Juncheng met 6-0, 6-3. Zondag neemt Zverev het op tegen de Servische 24-voudig Grand Slam kampioen Novak Djokovic. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames in de Chinese hoofdstad. Tweevoudig Grand Slam winnaar Zverev kan bij afwezigheid van de geblesseerde Jannik Sinner verder inlopen op de Italiaanse wereldranglijst aanvoerder. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram foto's van zichzelf op het trainingscomplex. De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure. Die liep hij op tijdens het afgelopen WK toen hij in botsing kwam met ploeggenoot Quinten Timber. Daardoor miste hij de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez. Barcelona staat na 7 duels foutloos bovenaan in de Spaanse competitie. De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is in zijn eerste koers als wereldkampioen als 10e geëindigd in de Ronde van Emilia. De Italiaan Davide Piganzoli van Visma Leasebike won de wedstrijd over 197 kilometer in Bologna. McNulty veroverde vorige week in Montreal de wereldtitel voor onder andere Mathieu van der Poel. Hij moest 45 seconden toegeven op de winnaar. Er eindigden geen Nederlanders in de top 10. Wielrenster Demi Vollering is voor het 2e jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in Slovenië op de laatste beklimming weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Senčur. Landgenote Puk Pietersen won de sprint om het zilver, voor de Zwitserse Marlen Reusser. Het is de 10e Nederlandse Europese titel in 11 edities. Vollering is de eerste die haar titel prolongeert en domineert dit seizoen met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en vorige week haar eerste wereldtitel. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig stilgelegd. Dat gebeurde na een beschuldiging van een Israëlische journalist die stelde dat Ierse spelers Israëlische spelers apen zouden noemen tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond noemde dit volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie abrupt. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Zondag speelt Ierland opnieuw tegen Israël om 8:45 'savonds op neutraal terrein in het Servische Bačka Topola.
1: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Er staat weinig wind, behalve langs de noordwestkust. Vannacht kans op wat lichte regen in het noorden en her en der mist. De temperatuur zakt naar 7 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden met af en toe zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de week van de lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
4: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
5: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
6: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
7: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
8: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
9: Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran.
10: En nu het economisch nieuws. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
11: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
12: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen. Apple meldt dat een klein aantal Amerikaanse klanten met de nieuwe iPhone 18 Pro Max hun toestel moet laten vervangen. Door een bug verloren deze klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Sommige eigenaren kunnen op het netwerk niet bellen, geen data gebruiken en geen sms'jes versturen of ontvangen. Apple heeft al een update uitgebracht om te voorkomen dat meer mensen last krijgen van de storing. Wie al last heeft van het probleem, kan het alleen oplossen door de telefoon bij Apple of AT&T om te ruilen voor een nieuw exemplaar.
13: Automobilisten betalen vandaag aan de pomp gemiddeld 1 cent minder voor een liter diesel. De daling volgt direct op de aankondiging van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven uit hun reserves. President Trump drong aan op deze vrijgave om de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten te drukken voor de parlementsverkiezingen in november. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is gezakt tot €2,86 per liter. Economen waarschuwen dat de vrijgave mogelijk slechts kortstondige verlichting biedt, omdat het onderliggende probleem van verstoringen in de straat van Hormuz blijft bestaan.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. De vele doelpunten die het Nederlands elftal tegenkrijgt zijn binnen de selectie steeds meer een thema. Dat zegt international Denzel Dumfries een dag voor de ontmoeting met Servië in Eindhoven. Nederland hield in de laatste 11 duels geen enkele keer de nul. Dumfries noemt het een mooie uitdaging om dat te veranderen. Volgens hem moet de ploeg consistenter worden in het verdedigen van het doel.
16: Tennisser Alexander Zverev heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de kwartfinale van de China Open in Beijing. De Duitse nummer 2 van de wereld versloeg zaterdag de Chinees Zhang Juncheng met 6-0, 6-3. Zondag neemt Zverev het op tegen de Servische 24-voudig Grand Slam kampioen Novak Djokovic. Djokovic won het toernooi bij al zijn 6 eerdere deelnames in de Chinese hoofdstad. Tweevoudig Grand Slam winnaar Zverev kan bij afwezigheid van de geblesseerde Jannik Sinner verder inlopen op de Italiaanse wereldranglijst aanvoerder. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram foto's van zichzelf op het trainingscomplex. De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure. Die liep hij op tijdens het afgelopen WK, toen hij in botsing kwam met ploeggenoot Quinten Timber. Daardoor miste hij de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez. Barcelona staat na 7 duels foutloos bovenaan in de Spaanse competitie. De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is in zijn eerste koers als wereldkampioen als 10e geëindigd in de Ronde van Emilia. De Italiaan Davide Piganzoli van Visma Leasebike won de wedstrijd over 197 kilometer in Bologna. McNulty veroverde vorige week in Montreal de wereldtitel voor onder andere Mathieu van der Poel. Hij moest 45 seconden toegeven op de winnaar. Er eindigden geen Nederlanders in de top 10.
2: Wielrenster Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in Slovenië op de laatste beklimming weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Sensuur. Landgenote Puk Pietersen won de sprint om het zilver, voor de Zwitserse Marlen Reuser. Het is de 10e Nederlandse Europese titel in 11 edities. Vollering is de eerste die haar titel prolongeert en domineert dit seizoen met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en vorige week haar eerste wereldtitel. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig stilgelegd. Dat gebeurde na een beschuldiging van een Israëlische journalist die stelde dat Ierse spelers Israëlische spelers apen zouden noemen tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond noemde dit volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie abrupt. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Zondag speelt Ierland opnieuw tegen Israël om 20:45 s'avonds op neutraal terrein in het Servische Bačka Topola.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en het blijft droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Er staat weinig wind, behalve langs de noordwestkust. Vannacht kans op wat lichte regen in het noorden en her en der mist. De temperatuur zakt naar 7 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden met af en toe zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
19: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
20: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11:00 bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark.
0: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
24: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
25: Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
26: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyagov, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
27: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
28: Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten nadat hij donderdag in Londen werd opgepakt op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de 6e verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging tegen de luchtmachtbasis Fairford, 100 kilometer ten westen van Londen. Afgelopen weekend werden daar 's nachts verdachte bestelwagens en personen gezien. De politie greep in, maar vond voor zover bekend geen explosieven. De basis wordt gebruikt door Amerikaanse zware bommenwerpers en speelde een rol bij aanvallen op Irak en Joegoslavië en recent Iran.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust.
1: Hoewel het stroomnet in Nederland overvol is, ziet ze op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag. Grote industriële verbruikers elektrificeren volgens haar nog niet snel genoeg. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, zegt Van Beek in de Telegraaf. Ze wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernández voert zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië een aantal wijzigingen door in zijn basisopstelling. Hij wil het team verversen omdat er veel wedstrijden in korte tijd worden gespeeld. Xavi heeft de beschikking over al zijn 23 spelers. Hij erkent dat hij tactisch fouten maakte tegen Griekenland. Nederland stond bij rust met 2-0 achter en speelde uiteindelijk gelijk 2-2. Nederland staat na 3 speelronden met 5 punten op de 2e plaats in de groep. Servië is nog puntloos. De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is in zijn eerste koers als wereldkampioen als 10e geëindigd in de ronde van Emilia. De Italiaan Davide Piganzoli van Visma Leasebike won de wedstrijd over 197 kilometer in Bologna. McNulty veroverde vorige week in Montreal de wereldtitel voor onder andere Mathieu van der Poel.
4: Hij moest 45 seconden toegeven op de winnaar. Er eindigden geen Nederlanders in de top 10. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram foto's van zichzelf op het trainingscomplex. De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure. Die liep hij op tijdens het afgelopen WK toen hij in botsing kwam met ploeggenoot Quinten Timber. Daardoor miste hij de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez. Barcelona staat na 7 duels foutloos bovenaan in de Spaanse competitie. Wielrenster Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in Slovenië op de laatste beklimming weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Sensuur. Landgenote Puk Pietersen won de sprint om het zilver, voor de Zwitserse Marlen Reuser. Het is de 10e Nederlandse Europese titel in 11 edities. Vollering is de eerste die haar titel prolongeert en domineert dit seizoen met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en vorige week haar eerste wereldtitel. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrimsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigde Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en blijft het droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht kans op plaatselijk lichte regen in het noorden en hier en daar mist. De temperatuur zakt naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met zonnige perioden en een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
7: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
8: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd.
2: De politie doet onderzoek.
9: Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
10: In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveenseweg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark.
11: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws.
12: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
13: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
14: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
15: Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
16: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
27: Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit.
29: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
0: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
2: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
0: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld bij FC Barcelona.
1: De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram foto's van zichzelf op het trainingscomplex. De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure. Die liep hij op tijdens het afgelopen WK, toen hij in botsing kwam met ploeggenoot Quinten Timber. Daardoor miste hij de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez. Barcelona staat na 7 duels foutloos bovenaan in de Spaanse competitie. Wielrenster Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in Slovenië op de laatste beklimming weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Centjur. Landgenote Puk Pietersen won de sprint om het zilver, voor de Zwitserse Marlen Reuser. Het is de 10e Nederlandse Europese titel in 11 edities. Vollering is de eerste die haar titel prolongeert en domineert dit seizoen met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en vorige week haar eerste wereldtitel. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigt de Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennister uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor de WK in Rotterdam gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten en bleef daarmee Vera van Pol voor. Veerman en van Pol voldeden allebei aan de gestelde richtscore van 51,6 punten in de meerkamp. Sanne Wevers turnde een sterke oefening op balk en behaalde daar 14,1 punten, ruim boven de limiet van 13,4. Naomi Visser, die de eerste kwalificatie won, sloeg de wedstrijd over vanwege een lichte polsblessure.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog en is er vrij veel zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Landinwaarts waait het nauwelijks. Aan de kust en in het noorden staat een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het grotendeels droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht is er in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar mist. De temperatuur zakt naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met af en toe zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen.
5: De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
6: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
7: De explosieve

0: knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveense weg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyagov, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst. Noord-Korea heeft zaterdag een strategische raket voor middellange afstand getest met gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens haar kan de raket op lage hoogte van vliegbaan veranderen. Het Zuid-Koreaanse leger

0: meldde eerder dat de ballistische raket meer dan 700 kilometer richting zee aflegde vanaf de oostkust. Noord-Korea voerde dit jaar al meer dan 10 rakettests uit. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram foto's van zichzelf op het trainingscomplex. De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure. Die liep hij op tijdens het afgelopen WK, toen hij in botsing kwam met ploeggenoot Quinten Timber. Daardoor miste hij de eerste interlandperiode onder bondscoach Xavi Hernandez. Barcelona staat na 7 duels foutloos bovenaan in de Spaanse competitie. Wielrenster Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in Slovenië op de laatste beklimming weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Sensuur. Landgenote Puk Pietersen won de sprint om het zilver, voor de Zwitserse Marlen Reuser. Het is de 10e Nederlandse Europese titel in 11 edities. Vollering is de eerste die haar titel prolongeert en domineert dit seizoen met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en vorige week haar eerste wereldtitel. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigt de Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennister uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het droog met vrij veel zon en temperaturen rond de 20 graden. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en in het noorden matige wind uit het zuidwesten. Vanavond blijft het meestal droog, alleen in het noordwesten later mogelijk wat lichte regen. Vannacht vooral in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen meer bewolking met zonnige perioden en een kleine kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden bij weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
4: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11:00 bezig te zijn met opruimen. In Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd even na 2:30 s'nachts neergeschoten op de Amstelveense weg in Oud-Zuid, nabij een horecagelegenheid bij de Overtoomse sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. De politie zoekt een man met een tatoeage op zijn rechterhand die na het schietincident wegrende richting het Vondelpark. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Christa Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8:00 vanavond en 2:00 middag zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden.
0: Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
5: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
8: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
9: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
10: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Demi Vollering is voor het tweede jaar op rij Europees kampioene op de weg geworden. De kersverse wereldkampioene reed in Slovenië op de laatste beklimming weg en soleerde de laatste 15 kilometer naar de finish in Senčur. Landgenote Puk Pietersen won de sprint om het zilver, voor de Zwitserse Marlen Reuser. Het is de 10e Nederlandse Europese titel in 11 edities. Vollering is de eerste die haar titel prolongeert en domineert dit seizoen met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en vorige week haar eerste wereldtitel. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigde Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennister uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Sparkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er vrij veel zon en blijft het droog. Het wordt rond de 20 graden. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait het matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden kans op plaatselijk lichte regen en hier en daar mogelijk mist. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden met zonnige perioden. Eerst nog plaatselijk mist mogelijk en vooral in het noordwesten en noorden kans op een enkele bui. Morgen wordt het 18 tot 21 graden bij weinig wind.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten.
5: De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen.
12: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
13: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
14: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
15: Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
16: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
19: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
20: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten.
4: Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
21: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
22: Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
23: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
24: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
25: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
26: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.
25: Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrimsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigt de Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft met 4-1 gewonnen van MVV Maastricht. Mauresmo Hinoke maakte 3 doelpunten voor de thuisclub. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door een treffer van Tony Vinogradak. Maar Hinoke maakte nog voor rust gelijk. Na de pauze scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio Delanois de eindstand bepaalde. Door de overwinning verlaat Top Os de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 20. Landinwaarts is er weinig wind. Aan de kust en in het noorden waait het matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Vannacht is er in het noorden kans op wat regen en kan hier en daar mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 en 11 graden.
3: Morgen meer bewolking, met vooral in het noorden kans op een bui. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen.
9: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
10: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
11: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
27: Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
28: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
29: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
5: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
7: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
12: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
13: Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
14: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
15: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
25: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
4: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigt de Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jacobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen.
0: Mauresmo Hinoke maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradac. Maar Hinoke maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nauw Valbanis opende de score.

0: Het koelt af naar 7 graden in het oosten. Aan de kust blijft het rond de 11 graden. Morgenochtend wolkenvelden en mogelijk nog wat mist. In het noordwesten en noorden kan een enkele bui vallen. Morgenmiddag klaart het op met zonnige perioden. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, met weinig wind. Morgenavond helder en droog, later mogelijk opnieuw mist.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveense weg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen.

0: proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
1: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los.
0: Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigt de Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jacobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoke maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradac. Maar Hinoke maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nau Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn 2e treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de noordwestkust waait het matig. Verder weinig wind. Vannacht in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar mist. Het koelt af naar 7 graden in het oosten. Aan de kust blijft het rond de 11 graden. Morgenochtend wolkenvelden en mogelijk nog wat mist. In het noordwesten en noorden kan een enkele bui vallen. Morgenmiddag klaart het op met zonnige perioden. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, met weinig wind. Morgenavond helder en droog, later mogelijk opnieuw mist.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard.
1: De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Christa Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen. Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyagov, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrimsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigde Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als 2e. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK.
5: Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de zevende zege van het seizoen. Het is de tweede keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoken maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoken maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nau Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de kust waait het matig uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. In het noorden kan wat regen vallen en hier en daar kan mist ontstaan. Morgen overdag is er afwisselend bewolking en zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Tienduizenden mensen zijn zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden de straat opgegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protesten volgen nadat het Spaanse parlement vrijdag steunmaatregelen voor huurders verwierp. De demonstraties zijn een voortzetting van massaprotesten die begonnen nadat een 87-jarige vrouw vorige maand uit haar woning in Madrid gezet dreigde te worden. Ze woonde al ruim 70 jaar in haar appartement, maar kon de huur na een enorme verhoging niet meer betalen. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat het maandbedrag de komende 8 jaar ongeveer blijft wat het was. Het minderheidskabinet van premier Pedro Sanchez kondigde een pakket maatregelen aan om huurders te helpen. Maar conservatieve en rechtspopulistische parlementsleden stemden tegen.
6: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
7: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
8: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
9: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
10: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
11: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrimsson van Ierland is zaterdag vroegtijdig afgebroken in Servië. Een Israëlische journalist beschuldigde Ierse spelers ervan dat ze Israëlische spelers apen zouden hebben genoemd tijdens de wedstrijd. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond noemde dat volkomen onjuist en beëindigde de persconferentie direct. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Ierland speelt zondag om 9:15 opnieuw tegen Israël in Bačka Topola. Wielrenster Demi Vollering heeft haar Europese titel geprolongeerd. De wereldkampioene zegt dat ze niet kan wachten om volgend jaar in de regenboogtrui te rijden. Vollering won dit jaar onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia en het wereldkampioenschap. Nederland veroverde de 10e Europese titel bij het 11e EK, met Puk Pietersen als tweede. Vollering rijdt woensdag nog de tijdrit op het EK. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennister uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoke maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoke maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nau Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles-Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de kust waait het matig uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. In het noorden kan wat regen vallen en hier en daar kan mist ontstaan. Morgen overdag is er afwisselend bewolking en zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren.
6: Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen.
13: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
14: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
15: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
16: Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
17: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking.
20: Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
21: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd.
20: Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
1: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
20: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
21: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyakhov, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
20: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
22: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
20: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne.
0: Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
5: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor

0: wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de zevende zege van het seizoen. Het is de tweede keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoken maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradac. Maar Hinoken maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lannoy de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nauw Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft de tweede overwinning op rij geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel overklaste Kroatië in eigen huis en won met 7-0. Bij rust bedroeg de marge al 4 doelpunten. Engeland heeft na 3 duels 6 punten en staat tweede in groep 3 van de A-divisie. Kroatië volgt met 3 punten als derde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Aan de noordwestkust waait het matig. Elders is er weinig wind. Vannacht is er in het noorden kans op wat regen. En hier en daar kan mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In de ochtend kan er nog plaatselijk mist zijn. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. 'S Avonds wordt het helder en droog, met later opnieuw kans op mist.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus.

0: meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
1: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
2: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
5: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
6: Een jonge vrouw is afgelopen week in Rusland overleden aan de pest. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk, in de regio Irkutsk, waar ook de bestrijding van pest wordt onderzocht. Ze zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Dinsdag kreeg ze een ernstige longaandoening. 2 dagen later overleed ze in een ziekenhuis. Russische autoriteiten hebben 200 mensen onder medisch toezicht geplaatst.
5: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet.
7: Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennister uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de zevende zege van het seizoen. Het is de tweede keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoke maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoke maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nauw Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft de tweede overwinning op rij geboekt in de Nations League. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel overklaste Kroatië in eigen huis en won met 7-0. Bij rust bedroeg de marge al 4 doelpunten. Engeland heeft na 3 duels 6 punten en staat tweede in groep 3 van de A-divisie. Kroatië volgt met 3 punten als derde.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Aan de noordwestkust waait het matig. Elders is er weinig wind. Vannacht is er in het noorden kans op wat regen. En hier en daar kan mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In de ochtend kan er nog plaatselijk mist zijn. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. 'S Avonds wordt het helder en droog, met later opnieuw kans op mist.
3: Dit is Talk Radio.
10: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
12: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
13: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
14: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
16: De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten.
17: Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Christa Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
18: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
19: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
20: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
21: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden.
0: De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
1: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de zevende zege van het seizoen. Het is de tweede keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoken maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoken maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nau Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde 2 keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf 2 assists. Engeland staat nu 2e in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als 3e.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de noordwestkust waait het matig. Verder blijft het rustig. Vannacht kans op wat regen in het noorden en hier en daar mist. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en eerst nog wat mist. In de middag breekt de zon door, met af en toe een kleine kans op een buitje. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenavond helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen.
5: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
6: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
24: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
25: Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
26: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws.
7: Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
8: De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking.
9: Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
11: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
12: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
13: Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
27: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
28: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
29: Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland.
3: Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
10: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
14: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
15: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
17: Tot slot het sportnieuws. Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de tweede ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd tweede met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de zevende zege van het seizoen. Het is de tweede keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e.
18: Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoken maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoken maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nau Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten.
0: Bannis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde twee keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf twee assists. Engeland staat nu tweede in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als derde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de noordwestkust waait het matig. Verder blijft het rustig. Vannacht kans op wat regen in het noorden en hier en daar mist. Het wordt tussen de 7 en 11 graden. Morgen zijn er wolkenvelden en eerst nog wat mist. In de middag breekt de zon door, met af en toe een kleine kans op een buitje. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenavond helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie noemt de schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam een gerichte actie. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam nabij een horecagelegenheid bij de brug over Toomse Sluis neergeschoten. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren. Volgens een politiewoordvoerder ging het de schutter om deze man en is er niet per ongeluk op hem geschoten. De politie wil niet speculeren over de toedracht en zegt dat alle opties nog open liggen.
5: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
6: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
19: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
20: Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen.
21: De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling.
7: Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat diplomaten en andere buitenlanders Kiev moeten verlaten. Burgemeester Vitali Klitschko noemde de toestand in Kiev vrijdag uiterst dramatisch vanwege de vele Russische luchtaanvallen.
11: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze.
12: Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart.

0: A2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Tennister Elena Rybakina heeft haar eerste wedstrijd als nummer 1 van de wereld verloren. In de 2e ronde van de China Open in Beijing ging ze onderuit tegen de Armeense Alina Tsareva, de nummer 118 van de wereldranglijst. 6-3, 4-6, 3-6. Rybakina veroverde de koppositie op de WTA-ranking met haar prestaties op de US Open, waar ze de titel greep door Arina Sabalenka te verslaan in de finale. De tennisster uit Kazachstan won nog wel de eerste set, maar verloor daarna de tweede en derde set. Turnster Sanna Veerman heeft de 2e kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen gewonnen. Ze kwam tot een meerkamptotaal van 52,066 punten. Vera van Pol werd 2e met 51,867 punten. Beide turnsters voldeden aan de gestelde richtscore van 51,6 punten. Het WK vindt van 17 tot en met 25 oktober plaats in Rotterdam. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jacobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoken maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoken maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nauw Valbanis opende de score voor Vitesse

0: waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Bannis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde twee keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf twee assists. Engeland staat nu tweede in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als derde.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Vannacht is er in het noorden kans op een beetje regen en kan hier en daar mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgenochtend is het bewolkt, met kans op mist en misschien een enkele bui in het noorden. In de middag breekt de zon door en wordt het tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Morgenavond helder en droog, later kan er opnieuw mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen-op-Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulbergs zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Olaf Kooi heeft de Sparkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jacobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoke maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoke maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nou Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn tweede treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde twee keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf twee assists. Engeland staat nu tweede in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als derde. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de kust waait het matig uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht krijgen we in het noorden kans op wat lichte regen en kan er hier en daar mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen begint bewolkt met mogelijk nog wat mist. In de loop van de dag komen er zonnige perioden, met af en toe nog een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, bij weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de week van de lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. de jongerenbeweging, deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
4: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
3: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek. Een deel van de A256 bij Goes is dicht in de richting van Bergen op Zoom. De weg ligt bezaaid met suikerbieten die op het wegdek terecht zijn gekomen. De verbindingsweg naar de A58 richting Bergen op Zoom is afgesloten op knooppunt De Poel. Rijkswaterstaat verwacht tot 11 uur bezig te zijn met opruimen. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een minderjarige jongen uit de gemeente Sittard-Geleen aangehouden voor zware mishandeling. Hij wordt verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk afgelopen zondag op de markt in Sittard. De afgelopen weken kwamen er meerdere meldingen binnen over groepen overlastgevende jongeren in het centrum van Sittard en Geleen. Zij gooien daarbij onder andere gericht met vuurwerk in de richting van mensen. Bij een van die incidenten vorig weekend heeft iemand blijvend letsel opgelopen. De verdachte werd aangehouden tijdens een controle van een grote groep jongeren in Geleen. Agenten herkenden hem als een van de jongeren die met vuurwerk gooide. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
5: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
6: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
5: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend TenneT-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
7: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
8: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
5: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell.
9: De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Olaf Kooi heeft de Spaarkassen Münsterland Giro gewonnen. De sprinter van Decathlon CMA-CGM was na ruim 190 kilometer tussen Borken en Münster de beste in de massasprint. Hij bleef de Belg Jordi Meeuws en zijn landgenoot Frits Biesterbos voor. Voor Kooi is het de 7e zege van het seizoen. Het is de 2e keer dat hij wint in Münster. Fabio Jakobsen reed zijn eerste UCI-koers voor Visma Leasebike en eindigde als 15e. Top Os heeft MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoken maakte 3 doelpunten voor de thuisploeg. MVV kwam in de eerste helft op voorsprong door Tony Vinogradak. Maar Hinoken maakte nog voor rust gelijk. Na de rust scoorde hij 2 keer, waarna invaller Maurilio de Lanois de eindstand bepaalde. Top Os verlaat door de overwinning de laatste plaats in de eerste divisie en heeft nu 9 punten. Vitesse en NAC Breda speelden gelijk in Arnhem, 2-2. Nau Valbanis opende de score voor Vitesse, waarna Charles Andreas Briem en Kamal Sowa NAC op voorsprong brachten. Banis maakte in de slotfase zijn 2e treffer. Beide clubs hebben nu 14 punten. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde 2 keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf 2 assists. Engeland staat nu 2e in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als 3e. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de kust waait het matig uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht krijgen we in het noorden kans op wat lichte regen en kan er hier en daar mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen begint bewolkt met mogelijk nog wat mist. In de loop van de dag komen er zonnige perioden met af en toe nog een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden, bij weinig wind.
1: Dit is Talk Radio.
10: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
12: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
13: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
12: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
14: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws.
16: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren.
17: Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
18: De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
19: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
20: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
21: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.
3: Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
4: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde twee keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf twee assists. Engeland staat nu tweede in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als derde. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo in de eerste divisie verkleind tot 3 punten. De ploeg van trainer Anoush Dastgir won thuis met 1-0 van FC Volendam. Enzo Cornelissen maakte in de 37e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Almere City staat nu tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. Volendam blijft steken op 12 punten. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Langs de noordwestkust waait het matig uit het noordwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht is er in het noorden kans op wat lichte regen en kan hier en daar mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er eerst nog plaatselijk mist hangen. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. De middag brengt zonnige perioden met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak. Morgenavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
6: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase.
7: Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
6: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
8: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging.
0: Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws.
9: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel

werd tweede met ruim 11%. Kolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen.
Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo

0: Hernández de Cos moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde 2 keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf 2 assists. Engeland staat nu tweede in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als derde. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo in de eerste divisie verkleind tot 3 punten. De ploeg van trainer Anoush Dastgir won thuis met 1-0 van FC Volendam. Enzo Cornelissen maakte in de 37e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Almere City staat nu tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. Volendam blijft steken op 12 punten. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Langs de noordwestkust waait het matig uit het noordwesten. Elders is er weinig wind. Vannacht is er in het noorden kans op wat lichte regen en kan hier en daar mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er eerst nog plaatselijk mist hangen. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. De middag brengt zonnige perioden met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De wind blijft zwak. Morgenavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen. Illa roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
7: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen.
4: Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde 2 keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf 2 assists. Engeland staat nu 2e in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als 3e. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen.
9: Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de noordwestkust waait het matig uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht is er in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar kan mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en eerst nog plaatselijk mist. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. In de middag krijgen we zonnige perioden met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Er is weinig wind. Morgenavond wordt het helder en droog, met later opnieuw kans op mist.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Jannik Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren.
4: Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de week van de lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
12: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
13: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren.
16: Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
4: De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking.
17: Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
18: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
19: Catalaans regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer en spreekt van een mediterrane mini-orkaan. De kust van Girona, Barcelona en Tarragona krijgt te maken met regen en wind. Bij hevige buien kan 40 mm per half uur naar beneden komen.
20: IA roept op raadgevingen van overheden op te volgen. Tussen 8 uur vanavond en 2 uur 's middags zondag gelden in de zwaarst getroffen gebieden vermoedelijk beperkingen voor het vervoer.
21: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
22: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Engeland heeft Kroatië met 7-0 verslagen in de Nations League. Bij rust stond het al 4-0 voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Harry Kane scoorde 2 keer, net als Bukayo Saka. Jude Bellingham gaf 2 assists. Engeland staat nu 2e in de groep met 6 punten uit 3 wedstrijden. Kroatië volgt met 3 punten als 3e. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat 2e met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat 3e met 16 punten, RKC heeft er 14.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Langs de noordwestkust waait het matig uit het noordwesten. Verder is er weinig wind. Vannacht is er in het noorden kans op wat lichte regen en hier en daar kan mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden in het oosten tot 11 graden aan de kust. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en eerst nog plaatselijk mist. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. In de middag krijgen we zonnige perioden met temperaturen tussen 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Er is weinig wind. Morgenavond wordt het helder en droog, met later opnieuw kans op mist.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende.
21: De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
2: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten.
5: Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
6: Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
7: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
8: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
9: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
25: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet.
3: Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Langs de kust waait een matige wind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht is er in het noorden kans op een beetje regen. En hier en daar kan mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog plaatselijk mist hangen. In het noordwesten en noorden valt misschien een enkele bui. De middag wordt zonniger met weinig wind. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Morgenavond wordt het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan.
23: Dit is Talk Radio. binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust

0: Een dodelijke schietpartij in Amsterdam-Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug over Toomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid.

0: veiligheid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Langs de kust waait een matige wind. Verder is het vrijwel windstil. Vannacht is er in het noorden kans op een beetje regen. En hier en daar kan mist ontstaan. Het wordt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog plaatselijk mist hangen. In het noordwesten en noorden valt misschien een enkele bui. De middag wordt zonniger met weinig wind. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Morgenavond wordt het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Mahtjar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Alleen langs de noordwestkust staat een matige wind. Verder is het rustig weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. In het noorden valt mogelijk wat lichte regen en hier en daar kan mist ontstaan. Morgen begint bewolkt met kans op ochtendmist. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. In de middag breekt de zon door en wordt het 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond wordt het helder en droog, met later opnieuw kans op mist.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
5: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
4: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de 2 Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De 2 ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Alleen langs de noordwestkust staat een matige wind. Verder is het rustig weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. In het noorden valt mogelijk wat lichte regen en hier en daar kan mist ontstaan. Morgen begint bewolkt met kans op ochtendmist. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. In de middag breekt de zon door en wordt het 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Morgenavond wordt het helder en droog, met later opnieuw kans op mist.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren.
4: Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de week van de lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
6: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
4: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren.
7: Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
6: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
0: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij.
6: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken.

0: thuis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Hier en daar kan mist ontstaan en in het noorden is er kans op wat lichte regen. Morgen begint bewolkt met mogelijk nog wat mist. Vooral in het noordwesten en noorden kan een bui vallen. In de middag klaart het op met zonnige perioden en wordt het 18 tot 21 graden. De wind blijft over het algemeen zwak. Morgenavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren.

0: Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
1: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
2: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Christa Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde. Een belangrijk lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Dat meldde ingewijden aan persbureau Reuters. De verdachte werkt volgens de bronnen mee met de FBI om andere leden van de groep te identificeren. Shiny Hunters claimt informatie over alle medewerkers van de FBI te hebben buitgemaakt bij een hack. Eerder deze week hield de Nederlandse politie een 24-jarige Amsterdammer aan in het onderzoek naar Shiny Hunters.
1: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan het later wat licht regenen. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Hier en daar kan mist ontstaan en in het noorden is er kans op wat lichte regen. Morgen begint bewolkt met mogelijk nog wat mist. Vooral in het noordwesten en noorden kan een bui vallen. In de middag klaart het op met zonnige perioden en wordt het 18 tot 21 graden. De wind blijft over het algemeen zwak. Morgenavond wordt het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld.
4: Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
7: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
2: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De
0: De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
7: En nu het economisch nieuws.
0: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
8: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het Fed-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het Fed-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwe-Meertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelden van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoetten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europese en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar wat mist voor. In het noorden kan het plaatselijk licht regenen. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Er staat vrijwel geen wind. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan eerst nog wat mist voorkomen. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Vanavond is het helder en droog. Later kan opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig en droog, met in de middag temperaturen tussen de 19 en 22 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de week van de lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
2: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10 uur een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. 1 van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend.
9: Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender.
12: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren.
13: Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Kulberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
14: De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking.
15: Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Christa Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
16: En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
17: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen.
18: Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen.
19: Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren.
20: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij.
21: De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin.
22: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldde RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 negen keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits twee keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog plaatselijk mist zijn. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag wordt het zonniger, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond is het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mistig. Daarna wordt het zonnig. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging, die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana, protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden.
2: De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
5: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend.
8: Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender.
25: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren.
26: Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie.
27: De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking.
28: Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee treedt terug na een mislukte executie. Gouverneur Bill Lee zegt dat Frank Strada zijn ontslag heeft aangeboden en deze maand vertrekt. De 50-jarige Krista Pike zou 30 september worden geëxecuteerd, maar de executie mislukte. Ze ligt nu buiten bewustzijn in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar artsen dodelijke stoffen proberen te verwijderen. Pike werd veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op 18-jarige leeftijd met haar vriend een 19-jarige klasgenote martelde en vermoordde.
29: En nu het economisch nieuws.
30: Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren.
3: Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland.
9: De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen

0: lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de twee grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank, Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk drie topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de Centrale Bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldde RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat het bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandes benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten. Heracles heeft er 22.

0: In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89ste minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komt hier en daar mist voor. In het noorden valt mogelijk wat lichte motregen. De temperatuur ligt tussen de 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Morgenochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog plaatselijk mist zijn. In het noordwesten en noorden is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag wordt het zonniger, met temperaturen tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanavond is het helder en droog. Later kan er opnieuw mist ontstaan. Morgen begint mistig. Daarna wordt het zonnig. De temperatuur loopt op naar 19 tot 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging, die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana, protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt. Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Koolbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bijna 36% van de stemmen. De rechtspopulistische partij Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koolberg zegt premier te willen blijven, maar niet in een coalitie met Letland Eerst. De verkiezingen stonden voor een belangrijk deel in het teken van waarschuwingen voor mogelijke Russische agressie. De leider van de grootste Spaanse oppositiepartij roept op tot verkiezingen na een zware nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen bestrijden. Zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen die zijn minderheidsregering geregeld steunen, lieten het over het algemeen afweten. Volgens oppositieleider Alberto Núñez Feijóo van de PP heeft Sánchez 8 jaar wanbeleid geprobeerd te verdoezelen met een paar noodmaatregelen. In Spanje hebben tienduizenden tegen de woningnood geprotesteerd en geroepen om een algemene staking. En nu het economisch nieuws. Vertrekkend Tenet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de Nederlandse kust. Hoewel het stroomnet overvol is, komt er op plekken waar veel windstroom van de Noordzee aan land komt juist te weinig stroomvraag, schrijft de Telegraaf. Van Beek zegt dat grote industriële verbruikers nog niet snel genoeg elektrificeren. Tegen de tijd dat de windstroom aan land komt, moet de vraag er al zijn, vindt ze. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts. Hij was tot voor kort president-directeur van Shell Nederland. De Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM heeft zaterdag ongeveer 66.000 huizenzoekers getrokken. Dat zijn er meer dan tijdens de vorige editie in maart, toen 52.000 mensen kwamen kijken. Woningzoekers konden tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags zonder afspraak binnenkijken bij bijna 14.500 huizen. Makelaars wijzen op het zonnige weer en het grotere aantal deelnemende woningen. In Rosmalen werd zaterdagmiddag direct een woning verkocht aan bezoekers. Een kantoor in Apeldoorn meldde zeker 3 biedingen. Een Nederlands binnenvaartschip dat maandag vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf vaart weer. Het schip Terra 2 heeft de haven verlaten en is 5 dagen te laat op weg naar Nederland. Aan boord zijn Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes uit de fabriek in Düsseldorf. Het schip van 135 meter liep vast door het lage waterpeil van de Rijn. Een ander vrachtschip duwde de Terra 2 los. Daarna keerde het schip terug naar de haven, waar een deel van de lading werd gelost om het gewicht te verminderen. Door het iets gestegen waterpeil kan het schip nu doorvaren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat praten met de 2 grootste kanshebbers voor de opvolging van president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Met Klaas Knot, tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank, praat hij naar verluid ergens de komende dagen. Het gesprek met zijn grootste rivaal, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank Pablo Hernández de Cos, moet in de komende weken plaatsvinden. De gesprekken zijn het duidelijkste teken dat er achter de schermen beweging zit in de strijd om de leiding van de ECB. Bij de Europese Centrale Bank komen min of meer tegelijk 3 topplekken vrij. De Amerikaanse regering voert gesprekken met Rusland over een oliedeal ter waarde van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou deel uitmaken van de Amerikaanse onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het gaat om oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische olieconcern Lukoil. De Russische president Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op 5 september in het Kremlin. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het strafrechtelijk onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat er geen nieuw onderzoek komt, tenzij er nieuwe aanwijzingen voor misstanden bovenkomen. President Donald Trump drong eerder aan op een nieuw onderzoek naar Powell. De eigen toezichthouder van de centrale bank stelde deze week dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn bij de verbouwing van het FED-gebouw in Washington. Trump zei dat Powell moet opstappen uit het FED-bestuur, anders zou de Amerikaanse regering hem moeten aanklagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden RTV Drenthe en de NOS op basis van de familie. Kruithof won tussen 1974 en 1991 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook andere natuurijsklassiekers, zoals de Old Amtrit, de Hollands-Venetië-tocht en de Veluwemeertocht, schreef de schaatser met de bijnaam de Diesel van Havelte op zijn naam. Zijn beste prestatie in de Elfstedentocht was de 12e plaats in 1985. Bruno Fernandes zegt dat Cristiano Ronaldo voor altijd het grootste symbool van het Portugese nationale elftal blijft. De middenvelder van Manchester United riep een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Noorwegen op tot eenheid. Ronaldo verliet afgelopen woensdag het Portugese kamp, een dag voor het duel met Denemarken. Dat gebeurde nadat bondscoach Jorge Jesus had aangekondigd dat hij op de bank zou beginnen. Fernandez benadrukt dat Ronaldo niet alleen een plek heeft tussen de beste voetballers ooit, maar ook in de harten van alle Portugezen. Bokser Tyson Fury wil voor zijn gevecht met Anthony Joshua samen met de Amerikaanse president Donald Trump de ring oplopen. Het gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht staat gepland op 11 december in Cardiff. Fury zegt dat hij Trump het aanbod zal doen, maar verwacht dat de president waarschijnlijk niet beschikbaar is. De twee ontmoeten elkaar afgelopen juni tijdens een kooigevecht in het Witte Huis. Vorige week was het volgens UFC-baas Dana White nog onzeker of het gevecht door zou gaan. Thijs Dallinga heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens een oefenwedstrijd van zijn club 1 FC Keulen. De aanvaller is daardoor voor langere tijd uitgeschakeld. Dallinga moest in de eerste helft van het oefenduel met stadgenoot Victoria Keulen naar de kant. Hij speelt dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club en staat onder contract bij het Italiaanse Bologna. In zijn openingswedstrijd in de Bundesliga scoorde de spits 2 keer tegen Hoffenheim. Almere City heeft de achterstand op koploper Heracles Almelo verkleind tot 3 punten. De ploeg won thuis met 1-0 van FC Volendam door een doelpunt van Enzo Cornelissen in de 37e minuut. Almere City staat tweede met 19 punten, Heracles heeft er 22. In Waalwijk speelden RKC en FC Emmen 1-1 gelijk. FC Emmen staat derde met 16 punten, RKC heeft er 14. Spanje heeft de derde wedstrijd in de groepsfase van de Nations League gewonnen. De Europees en wereldkampioen versloeg Tsjechië in Oviedo met 3-1. Lamine Yamal opende de score na ruim 5 minuten met een schot in de linkerbovenhoek. Rodri verdubbelde de voorsprong nog voor rust op aangeven van Pedri. Jiří Slama bracht Tsjechië terug in de wedstrijd, maar Mikel Merino bepaalde de eindstand in de 89e minuut. Spanje gaat met 9 punten aan de leiding in de groep, voor Engeland met 6 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht kan er hier en daar wat mist hangen. En in het noorden valt misschien een beetje motregen. Het wordt tussen de 7 en 11 graden, met nauwelijks wind. Vanochtend zijn er wolkenvelden en kan er nog wat mist zijn. In het noordwesten is een enkele bui mogelijk. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En het blijft vrijwel windstil. Vanavond is het helder en droog, maar later kan er opnieuw mist ontstaan. Morgen lost de mist op en wordt het zonnig. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. 500.000 overvliegende trekvogels zijn zaterdag in Nederland geteld tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch. Vogelaars telden op meer dan 126 verschillende plekken 208 soorten vogels. Het is het grootste evenement voor het tellen van trekvogels. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de bescherming van trekvogels, die door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht steeds meer onder druk komen te staan. Bijzondere waarnemingen waren onder meer een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider voor de kust bij Schiermonnikoog. Yannick Griep, een voormalige hoofddocent van de Radboud Universiteit, heeft jarenlang wetenschappelijke regels overtreden, schrijft de Volkskrant. De arbeids- en organisatiepsycholoog werd ontslagen en 9 van zijn publicaties zijn teruggetrokken. Een promotie in Nijmegen werd begin dit jaar op het laatste moment uitgesteld. Het gaat om een van de grootste wetenschappelijke integriteitszaken die Nederland de afgelopen jaren kende. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een 34-jarige man uit Amsterdam neergeschoten nabij een horecagelegenheid bij de brug Overtoomse Sluis. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed. De verdachte werd door een arrestatieteam opgepakt in de Jan-Pieter Heijenstraat in Oud-West en zit in volledige beperkingen. De politie denkt dat het om een gerichte actie ging. Over de toedracht zegt de politie nog niets. Het onderzoek staat nog in de beginfase. Een katholieke jongerenbeweging die is gelieerd aan de conservatief-katholieke stichting Civitas Christiana protesteert dagelijks tegen abortus, meldt NRC. De beweging TFP Student Action Europe is sinds maandag actief op straat, nadat Kamerlid Lisa Vliegendhart van PRO een initiatiefwetsvoorstel indiende om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Sommige studenten zijn speciaal naar Nederland gekomen om te demonstreren. Civitas Christiana verspreidde in 2026 nepnieuws over de Week van de Lentekriebels en moest die onjuiste beweringen vorig jaar van de rechter terugnemen. De jongerenbeweging deelde eerder bij station Leiden ook flyers uit met de onjuiste bewering dat abortus het risico op borstkanker verhoogt.
5: Een 43-jarige man uit Amsterdam is vrijdagochtend doodgevonden aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers ontdekten het lichaam langs een mountainbikepad in het Haarlemmermeerse bos. De politie meldt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Later die dag is een 28-jarige verdachte uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De man zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
3: De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft zaterdagochtend een explosief in beslag genomen op de Schoenerstraat in Zaandam. De politie kreeg om 10:00 een melding over een verdacht voorwerp. Onderzoek door de EOD wees uit dat het om een explosief ging. Het explosief is ter plaatse niet volledig tot ontploffing gebracht en zal worden vernietigd. De politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Jemenitische strijdkrachten van de internationaal erkende regering hebben aanvallen uitgevoerd op de Houthis in de hoofdstad Sanaa en de noordelijke provincie Saada. De aanvallen waren gericht op belangrijke doelen van de door Iran gesteunde Houthis. De door de Houthis bestuurde zender Al-Masira meldde eerder dat Saoedi-Arabië een aanval had uitgevoerd op Sanaa. Saoedi-Arabië heeft dat niet bevestigd. De Houthis boekten de afgelopen weken grote terreinwinst langs de Rode Zee. Ze voerden ook aanvallen uit op Saoedi-Arabië en de scheepvaart. De strijd tussen de Houthis en troepen van de door Saoedi-Arabië gesteunde regering lag sinds een bestand in 2022 grotendeels stil. Dit jaar is de strijd weer opgelaaid. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse delegatie bij de Algemene Vergadering van de VN het land uitgezet. Ze waren ondanks een bevel om te vertrekken in de VS gebleven. Dit meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie had de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, en zijn delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Vrijdag bleek dat 2 delegatieleden nog in New York waren. Eén van hen vertrok vrijdagavond, de ander zaterdagochtend. Israël heeft vanochtend geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om het leven. Het is nog onduidelijk of Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi de aanval heeft overleefd. Volgens Israël was al-Amoudi betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober 2023. Hij geldt als de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook. De aanval vond plaats op de herdenkingsdag van die aanslag, volgens de Joodse kalender. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiaanse piloot van het Fly Dubai-toestel uitgenodigd voor een bezoek aan Israël. Hij wil Smit Machtchar ontvangen als eregast. Netanyahu noemde de piloot in een telefoongesprek een ware held. De co-piloot van het toestel naar Tel Aviv viel Machtchar aan met een bijl in een poging de controle over te nemen. Onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten spreken van een terroristisch motief. Machtchar wist ondanks zijn verwondingen de cockpitdeur te openen. Daarna konden passagiers de co-piloot overmeesteren. Premier Kulbergs heeft met zijn partij De Verenigde Lijst de verkiezingen in Letland gewonnen. Volgens exit polls van Omroep LSM behaalde de centristische partij bij